0: In Duitsland zijn de regering en deelstaat het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14... en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

H1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Yeah. Now when I was a young boy,

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Diesel tanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet was gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Green Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: You don't have to be beautiful to turn me

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en twee vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: A1 Radio.
2: Je ogen blijven droog.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Partijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: AE Radio, goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld naar het Malieveld. En tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Komende zaterdag is het weer zover, World Cleanup Day in Nijkerk. Van 10 tot 12 ochtends ga je meehelpen om plasticvervuiling in de gemeente aan te pakken. Duizenden vrijwilligers over de hele wereld doen mee en ook in Nijkerk kun je je aansluiten bij een van de opruimacties. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, ga gewoon langs een van de afhaalpunten en pak een vuilniszak en handschoenen. Dat is een goed moment om samen iets moois te doen voor onze omgeving. Kijk voor meer informatie op stadnijkerk.nl. Voor tuinliefhebbers is er aanstaande zaterdag 19 september van 9:30 ochtends tot 3:00 middags de Groene Kweek Experience. Locatie is kwekerij Plantje Plek aan de Klerkenkasweg 4 in Nijkerk. Tijdens deze dag staat alles in het teken van duurzaam tuinieren, bijzondere planten en praktisch tuinadvies. Je kunt rondstruinen langs inspirerende kweekbedden, workshops volgen en direct je vragen stellen aan professionele kwekers. Dan is het een ontspannen uitje en groen bovendien. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Kom op zaterdag 19 september tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags naar het centrum van Barneveld voor de Rode Loperdag. De lokale winkeliers rollen aan de Raadhuisstraat en omstreken letterlijk de Rode Loper voor je uit om hun nieuwste najaarscollecties aan je te laten zien. Tussen het shoppen door word je verrast door kleine modeshows en straattheater. Een erg gezellige manier om inspiratie op te doen voor je najaarsgarderobe in het hart van Barneveld. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen, waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Liefhebbers van klassieke auto's kunnen zaterdag 19 september van 9 uur 's ochtends tot 16:30 middags terecht bij de Lions Oldtimer Tourtocht. Het evenement start en finisht op het Kerkplein in het centrum van Putten. Vanaf 9 uur 's ochtends kun je de glimmende oldtimers uitgebreid bewonderen voordat ze vertrekken voor hun rit door de Veluwse bossen. Om ongeveer 15:30 's middags keren de voertuigen weer terug op het plein en daarmee is het een fantastische dag voor de echte liefhebber. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn, en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: AE Radio, goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: lokaal nieuws en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Trio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het weer veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Denemarken verwachtte het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg.

radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Denemarken verwachten het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het weer veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jesseges waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal. Koop lokaal.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. Het weer veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop.

de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio. Baby, baby, baby.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944... en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Matinee.
1: Goedemiddag dames, heren, jongens en meisjes. Een beetje een late uitzending van Sportmatinee. We hadden wat technische problemen. Hopelijk kunt u mij nu wel goed horen. Ik presenteer Sportmatinee zaterdag 19 september natuurlijk. Er zijn 4 wedstrijden vanmiddag om 14:30. Alle wedstrijden beginnen om 14:30. Dat is Eendijk tegen Sparta Nijkerk. Daar is Wenner voor ons aanwezig. Deze Boys tegen Bennekom. NEC tegen IVV en Hoevelaken tegen Hees. Dat zijn de wedstrijden die vanmiddag beginnen om 14:30. De opening is voor de eerste club. Sparta is nu al bezig sinds 17 augustus. Die hebben al een aantal wedstrijden opzitten. En de andere ploeg, deze Boys en NEC en Hoevelaken spelen pas... vandaag hun eerste competitiestijd. Zometeen de voorbeschouwing van NEC tegen IJV en van Herco tegen van Hoevelaken tegen Nees. We gaan eens even naar de muziek. Hier is Smokey.

0: We gaan naar de voorbeschouwingen van de volgende wedstrijden. We hebben Herco online. Herco zit bij Hoevelaken tegen Hees. Goedemiddag, Herco.
1: Goedemiddag.
0: Herco, als ik kijk naar het duurt een beetje lang, want het wordt een technisch probleem, maar het is gelukt in ieder geval. Als ik kijk naar de uitslag van vorige week, vorig jaar Hoevelaken Hees, was het 0-4.
1: Klopt, vorig jaar uit 4-1 verloren, thuis 4-0 en het jaar ervoor 2-1 verloren. Dus Hoevelaken wil vandaag de rug rechten en voor het eerst 3 punten gaan pakken tegen Hees. Ja. Het heeft een wisselende voorbereiding gehad, de beker uitgeschakeld. En het komt voornamelijk dat 2 keer teleurgesteld gevoetbald was tegen vierde klasses. Vorige week heeft de trainer de boel op scherp gezet tegen Putten 2 en dat was ook een Hoevelaken wat weer uitstraalde wat Hoevelaken moet zijn, om zo te zeggen. En ook een goed resultaat heeft neergezet.
0: Want als ik de uitslag keek, want ik keek geen moment keek naar Rood-Wit ST Putten 2, er werd 5-0. Ik denk, nou, dan gaat Hoevelaken best wel een dobber aan hebben eigenlijk.
1: Ja, ja, nou, het was op een gegeven moment, het ging best gelijk op. Putten, moet ik zeggen, die kon wel zien dat de voetballer de ploeg was. Maar wij kwamen op 1-0 en 2-0 en na de rust 3-0 en toen lieten hun de kopjes hangen en wij gingen steeds beter voetballen. Dus bij hun zaten de frustraties wel in, maar wij, ja, laat ik zeggen, tegen Rood-Wit en EFC, ja, was misschien, dat was echt, laat ik zeggen, netjes zeggen, het was gewoon echt slecht.
0: Nou, ja,
1: en dan, krijg, en dan krijg je oefenwedstrijdjes, weet je, is wel minder druk en dan mag je tegen Merino spelen en NSC, weet je, haal je goede resultaten. Het is leuk, maar vanmiddag moet je de punten binnen hengelen, ja, om zo te zeggen.
0: Elke trainer wil af van de nul, hè, de eerste wedstrijd.
1: Klopt, en dit je hoort ook iedereen, deze competitie, je kunt een toto invullen, maar die is niet te voorspellen. Want het, ja, we weten het gewoon niet, want het is gewoon een hele sterke competitie. Dus dat maakt het ook nog eens een keer interessant. Hoevelaken vanmiddag Mason de Bos nog geblesseerd. En Barry de Winter is er niet. En verder is Hoevelaken compleet, om zo te zeggen. Dus ja, Jelmer gaat vanmiddag voorin starten met Jury in de spits. En Roy de Jong vanaf links. En Koen Bos teruggehaald vanuit de voorseizoen, overgekomen uit tweede, pakt meteen zijn basisplaats. En op middenveld zat Siem Kooijster, Tuin Zuidland en de nieuwe jongen van 7W, Jeroen den Uyl. Die ook zijn basisplaats heeft veroverd. En achterin is er ook eentje van tweede overgekomen, Christian Kerkhoff, die het zo goed gedaan dat hij ook zijn basisplaats veroverd heeft. En Wester Schuitman, respect, nu de voorkeur krijgt boven Duco van Heuvel, die het vorig jaar de hele tijd daar gespeeld heeft. En het centrale centrum bestaat uit Pascal de Jong en Joost van Heuvel. En op kool ondertussen Gijs Leebeek. En op de bank heeft Hoevelaken ook nog wel wat keuzes. Alleen Nieuw Kooi is vandaag geschorst nog zijn 5e gele kaart van vorig seizoen. En die wedstrijd moet hij vandaag uitzitten. Dus ja, Hoevelaken heeft er zin in. Het is mooi weer, dus we hopen vanmiddag op een mooie, spannende wedstrijd en hopelijk 3 punten hier in Hoevelaken.
0: Nou, dat zal mooi wezen. Ik spreek je later weer. Dankjewel.
1: Ik zal nog een app sturen als het even een goal is.
0: Is goed, dankjewel. Oké,
1: hoi.
0: Nou, dat was Hoevelaken tegen Hees. Gaan we even gauw voorbeschouwen voor de wedstrijd van NEC tegen IVV, waar ik zelf ook verslag van doe. Het is lang geleden dat beide ploegen tegen elkaar speelden, NEC-IVV. Het was seizoen 2008-2009. Het was een bekerwedstrijd. NEC verloor thuis met 3-5. Kun je nagaan, dat is, zit al heel lang bij de radio. Maar deze wedstrijd heb ik zelf nog geen verslag van gedaan. En toen had Mark Nolens en Mark Klooster toen in de tijd al bezig waren. En de competitie ging het ook niet goed voor NEC. NEC verloor thuis met 1-2. En uit met, was kansloos met 5-1. Dat was toen denk ik nog de eerste klasse, denk ik. Toen had ik volgens mij alleen de hoofdklasse nog. Zo lang is al geleden dat beide ploegen tegen elkaar speelden in deze groep. Ja, NEC een wisselende voorbereiding. Zelfs Hoevelaken verloor van Hoevelaken met 2-1 op een woensdagavond. Dan heb je gewonnen tegen WAC. De vierde divisie kandidaat was dat. En die getekend met 3-0. Maar ja, de bekerwedstrijd tegen Venzo Boys. Ja, die verliezen kansloos met 4-0 op een regenachtige dinsdagavond. En tegen Zeewolde kom je trouwens in de zuurtijd met 2-2. Maar dan begin je ook al met een basiself wat eigenlijk niet, wat je niet mee moet beginnen. Ja, en dan de rest uit vorige week tegen ASV Dronten. Ik ben er niet bij geweest. Dus ik heb NEC ook niet gezien met de voorbereiding. Dus ik weet ook niet hoe ze voetballen precies. Dan moet ik allemaal nog uit gaan vogelen. Even ze voor

van de beker. En voor het eerst in een aantal jaren is NEC ook niet goal in de beker. Maar ja, bekerwedstrijden zijn voor Stenis tegenwoordig allemaal verenigde oefenwedstrijdjes. De opstelling van NEC is, moet ik even gaan kijken hoe de namen zijn. Ik doe alleen de rugnummers even. Ik denk gewoon in een vierde die op een goal iets gewijzigd. Daar staat Gerben Hilgers. Nummer 2 is Nouveau Casimi. Hij komt over Putten. Centrale verdediging is nog steeds Stam Olland. Samen met Daan van der Velde. En linksbek is nog steeds Joey Quint. Het middenveld is nog steeds met Kevin van Essen, Dani Mossert en Nassim Bakoki. En voorin als nieuwe spits, Jonathan Martina. Hij komt over van Colombia uit Apeldoorn. En dan de buitenspelers zijn, goed kijken, Aslan Gumus en Koen Lichtink. De wissels zijn bij NEC, Omar Tahoumi, Bart van der Meen, Alen Karasanovic. Hij komt over van S, even goed zeggen, gedegradeerde vorig jaar in Lelystad. En dat is Koen van Waterwissel en ook Lorenzo Sura Giorgio. Dus we noemen maar Lorenzo en Joshua en Alen, dat is ook makkelijk in ieder geval. NEC staat op het punt van beginnen. Het nieuws ook. Zometeen nog even de voorbeschouwing van Eendijk tegen Sparta Nijkerk met Denner en deze boys tegen Bennekom.

0: Studio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk in Den Haag. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
3: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon.

0: over en out.
1: Ja, over en out. KLF onderboord, een van mijn all-time favorieten. We gaan even tussenstanden nemen. Hoeveel laten we zien? Schoort is nog steeds 0 tegen 0 bij NEC IVV. Zijn 6,5 uur onderweg ongeveer. En NEC had de eerste mogelijkheid via Jonathan Martina. Maar doelman Petter Kandijk pakte de bal goed. Na een schot binnen 2 minuten. Voor de rest staat er nog 0-0. En waar de competitie al zoen of wedstrijd op 4-5 aan de gang is. Dat is bij Sparta Nijkerk. Deze speelt uit bij Eendijk. Een beetje een streekklassieker. Maar normaal gesproken wordt deze wedstrijd de laatste paar jaren aan het eind van zoen gespeeld. Niet Bender?
2: Ja, dat klopt ja. Dat gebeurt wel vaak. En hij staat nu wat eerder op het programma dan standaard. Maar goed, dat mag natuurlijk ook wel een keer. We zitten hier inmiddels met 5 minuten op de klok. Bal rolt. Het is eigenlijk toch werkelijk waar helemaal niks gebeurt. Behalve dan dat Sparta Nijkerk nu even hoog druk zet. Maar goed, inderdaad, de derby op de Vinken. 2:30 dus aftrap. En die staat natuurlijk in het teken van de regionale rivaliteit tussen deze beide clubs. Laatste ontmoeting was spectaculair, werd 3-3. Dat was Sparta Nijkerk wat elke keer op voorsprong kwam. En ja, uiteindelijk in de 87ste minuut kwam Eendijk nog langzij. Vanaf de strafschopstip werd nog de gelijkmatiger binnengeschoten. In de 87ste minuut, nou ja, dat is volgens mij een beetje een minuut waarin het vaker fout gaat bij Sparta Nijkerk dit seizoen. Dus die lijn van vorig seizoen, die hebben ze keurig netjes doorgetrokken. Als je nou even kijkt naar vorig seizoen, dan was het zo dat Pieter Veenstra daar natuurlijk een belangrijke man was in het veld met 2 doelpunten. En toen werd het in de eerste wedstrijd in het einde van december, zeg maar, in de eerste seizoenshelft, toen won Nijkerk hier met 4-2. Dus 4-2, 3-3, dat zijn in ieder geval doelpuntrijke uitslagen. En dat zou zomaar weer te verwachten zijn, want Sparta Nijkerk staat dit seizoen wel garant voor heel veel doelpunten. Zowel voor als tegen. Dus dat wordt even afwachten vandaag. Ik kan voor de rest nog heel weinig aan updates geven. Natuurlijk is Thomas van Dijk geschorst. Die is na zijn rode kaart, zag ik hem hier al langs de lijn rondlopen. Dus die is er vandaag niet bij. Maar voor de rest zijn het de vertrouwde gezichten bij Sparta Nijkerk. We gaan het afwachten. We zitten inmiddels met 7 minuten op de klok. En zodra er wat het interessantste melden is, dan laat ik er even van mij horen.
1: Is goed, dankjewel Wenner. Sparta nog steeds 0 tegen 0, BNC is nog 0-0. En waar het ook nog 0-0 is eigenlijk, is net begonnen, denk ik, Veense Boys tegen Bennen komen. En als ik kijk naar de uitslag van vorige week, van vorig jaar seizoen, pakte Veense Boys toch knap 4 punten tegen Bennen komen. En dat is toch wel knap tegen, eigenlijk een beetje wel een titelkandidaat. Of niet, Kees?
3: Ja, nou, ze zijn een beetje afgestapt bij Veense Boys om voorspellingen te doen, wat het wordt voor dit grote seizoen. Je weet, ik voorspelde onder andere dat NEC kampioen zou worden in de tweede klasse, ja. Maar ik werd uitgelachen daarna.
1: en dat vond ik ook vreemd, hoor. Nou, toen ik bij Veense Boys zag tegen NEC, dacht ik van nou, die 4-0, dan worden wij geen kampioen. Maar ja, dat is natuurlijk de andere klasse natuurlijk.
3: Ja, maar het waren verschrikkelijke omstandigheden waaronder het werd gespeeld. Ik dacht dat ongeveer de hele hemel omlaag kwam met al die regen bij op het veld van NEC. Misschien niet echt een goede afspiegeling. Ja, Veense Boys heeft toen goed gespeeld, maar vorige week dus niet. Vorige week was de laatste wedstrijd, de derde wedstrijd in de bekercompetitie. Toen werd tegen Zeewolde gespeeld. 1-0 gewonnen weliswaar, dankzij een goal van Julian Buitenhuis. Maar het was een van de slechtste wedstrijden tot de trek. En ook nu, het is overigens 0-0, ook nu, het wil maar niet tot op gang komen hier, die wedstrijd. Allebei een beetje slom, waarbij Bennekom tot dusver 2 kansen heeft gehad. Eentje over en zojuist eentje gegrepen door keeper Wessel Bosman die op de goal staat. En ook heel veel pijntjes bij Veense Boys. Er zijn er heel wat niet bij vanwege blessures. Of die worden gespaard. En denk je een grote selectie te hebben. En uiteindelijk heb je ze toch allemaal best wel hard nodig. Laat ik het zo stellen. Voorin natuurlijk Parol, Yannick Bouw en Julian Buitenhuis. En achter nieuw is Ilko Mossert, hij komt uit Arnhem. En we gaan bekijken of hij de boel achterin weet rond te breien. Het is hier 0-0, terug naar Nijkerk.
1: Dankjewel Kees. BNC zitten in de 11e minuut van de wedstrijd. Een beetje een merkwaardig moment natuurlijk in de wedstrijd. Wedstrijd ging op en neer. Niet gebeurd veel. NEC had de eerste kans gehaald. IVV een kans via de spits Daan van via Spoor Nick Wagenaar. Die had een schot van afstand. Daar een beetje een skimmies voor de goal. NEC goed uitkwam. Goed verdedigd, moet ik zeggen, door Stan Onderhand. Net een week op een moment, de Skoef Niesing gaat van de rechterkant vandoor. En de speler verdediger van IVV, volgens mij was het Niels van Dijk. Die pakt de bal, echt bijna klem vast. Kreeg hem via zijn lichaam en zijn handen. En tegenwoordig staat geen hens. Maar volgens mij was hij direct tegen zijn handen. In plaats via zijn handen en dan tegen zijn lichaam. En dan is het wel een strafschop. Maar de scheidsrechter van dienst, meneer Reijers, die geeft hem niet. En zo staat er nog steeds 0 tegen 0 in deze wedstrijd. Wedstrijd van op en neer. Twee teams die buitenlijk vulde de start. IVV doet was. En nu is het een aanval van IVV. Via NATO Bos. Ja, die staat buitenspel. Dat is een onhoofd en een meter zit de grens. Scheidsrechter, die grensrechter van IVV, of de trainer moet ik zeggen, die zit te kijken van dit is geen buitenspel, maar die staat recht voor zijn neus. Dat was zeker 1,5 meter. Maar ja, je weet tegenwoordig hoe ze zijn, is goed. Maar ja, ik hoor net Fidep dat we Herco hangt, dus we gaan naar Herco tegen de Hoevelaar Eeks. 0 tegen 0 nog steeds.
0: Ja, nog steeds hier 0 tegen 0 en ja, Hoevelaken ietsjes bovenliggende de partijen. Na 1 minuut kreeg Hoevelaken wel een kans vanuit de vrije trap. Die Jury Raaklinks de goal van Hees schoot en Hoevelaken is wel vol energiek. En nu gaat er dan een keer een verkeerde terugspelbal wordt weggegeven, maar er wordt er weer goed opgelost door de verdediging van Hoevelaken. En Hoevelaken gaat nu weer kijken om een aanval. De mannen van Jelmer Storm zijn goed scherp van deze wedstrijd begonnen. Het is wel oppassen, want de wind is best wel verhaallijk hier op het veld. Dus als er een bal een keer overheen schiet, kan er zo gevaar ontstaan. Maar ja, het is wel aardig in evenwicht. Hoevelaken probeert wel meer de aanval te zoeken dan Hees op het ogenblik. En ja, dat zie je nog altijd dan nog 0-0 op Sportpark Kleinhoven.
1: Dankjewel Herco. Ja, en nu bij NEC nog steeds 0 tegen 0. Gaat NEC de aanval in de linkerkant van het veld. Aslan Gümüş start van eigen helft. Hij kan de bal nooit halen. Maar de grensrechter van die zijn de vlag ook nog buitenspel. Dus het toon is gezet hier vanmiddag door de grensrechters. En er wordt wel vaak nog scheid door grensrechters vaak. En het is geen niet altijd het scheidersschuld. Dat doen vaak de grensrechters voor een club vlaggen. En ja, dat geef ik niet. Dat zou iedereen doen. Maar ja, daar lopen vaak wel. Wedstrijd uit de hand nu. NEC de aanval. Aslan Gümüş krijgt de bal met de ruk. Geeft daar de bal voor. Daar komt Koenig bij de bal. En daar is Melra. Jonathan Martina die scoort 1 tegen 0. In de 14e minuut. Het is goed doorzetten van Aslan Gümüş. Die geeft de bal een beetje wild voor. En ja, dan komt de bal, geeft de wild voor. Komt eerst goed verdedigd door Jorian Wellenberg, maar die kopt in plaats van over de achterlijn. Dat is een beetje moeilijk als je met je rug naar je goal staat. Kopt die bal ja, terug de 16 in. En daar staat Jonathan Martina aan. Hij schiet NEC in de 14e minuut. En het eerste doelpunt van NEC in de competitie binnen. Overkomen van Colombia uit Apeldoorn. NEC leidt in de 14e minuut met 1 tegen 0 door Jonathan Martina. We gaan door met de muziek. Sorry.

Ja, we gaan Biewits onderbreken, want het dak komt af van de pannen bij NEC. Het is 2 tegen 0 bij NEC uit de corner. Die NEC creëert via Cumus. Komt de bal voor, precies voor de voeten van. Of voor de voeten van Koen Hiesink. En soms zei ik moet ook presenteren van het veld af. Dus ik moet ook af en toe een keer kijken. En ik zag het doelpunt niet helemaal voorbij komen. Maar ik zie wel dat Koen Hiesink als laatste de bal raakt. En hij schiet NEC in de 17e minuut op een 2-0 voorsprong. En zo staat NEC de jacht voor. Eerst uit een goede voorzet van Cumus. En nu weer een voorzet van Cumus. Die uit wel uit een spel afvalt. Maar hij telt wel. NEC leidt de jacht met 2 tegen 0.

0: Ja, we gaan even onderbreken, want we voetballen NEC lijkt met 2-0. Krijgt een vrije trap tegen randje 16 meter, waar het ook zo'n spannend is. Die gescoord is bij Eendijk tegen Sparta. Nou, je kunt de regio derby wennen. Komt de grens.
1: Ja, we hebben hier 16, bijna 17 minuten gevoetbald. En er is eigenlijk nog steeds helemaal niks gebeurd. Het vindt een beetje op het middenveld plaats, het spelletje. Het is wel een enorme wind die Sparta Nijkerk in de rug heeft. En dat is over het algemeen kun je dan aardig wat dadendrang naar voren doen. Dat heeft Sparta Nijkerk ook wel. Maar ja, de balletjes diep, die gaan natuurlijk allemaal achter. Dus dat is niet zo handig om die hoge ballen te geven. En de steekpasen tussendoor, die gingen ook al drie keer achter. Dus wat dat betreft heeft dat nog niet tot heel veel geleid. Wel tot twee corners voor Sparta Nijkerk. Waarvan de tweede nu zojuist best wel gevaarlijk was. Die draaide gevaarlijk in, maar daar werd een overtreding begaan. Zo'n beetje op de doellijn. Dus dat werd afgefloten. Het is nu Eendijk die een vrije trap mag nemen. Nu voor het eerst eigenlijk alle spelers over de middenlijn heen. Op de helft van Sparta Nijkerk bal wordt ingebracht, maar meteen uitverdedigd. En dan is het in één keer het snelle vertrek van Tim Pieters, maar die wordt dan niet gevonden. En dan gaat de bal uiteindelijk helemaal terug naar de doelman van Eendijk. Dat is de welbekende Wouter Beukers, die natuurlijk een Sparta Nijkerk verleden heeft. En als we kijken naar een Sparta Nijkerk verleden, dan zijn er wel wat spelers die over en weer zijn gegaan de afgelopen periode. We hebben natuurlijk Frans Lin en Singy gehad, die vorig seizoen vertrok naar Eendijk en daar dusdanig veel doelpunten scoorde dat hij een transfer verdiende naar Top Os. En Christos Ibrahim natuurlijk, die vanaf de Sparta Nijkerk afgelopen seizoen de oversteek heeft gemaakt deze kant op. En vanaf deze kant is Jesper van Dalen erbij gekomen. Die staat vandaag ook in de basis in het middenveld. Maakt zich af en toe aardig sterk. Laat zich wel goed zien hoor vandaag. Maar goed, voor de rest, nou ja, dat zijn natuurlijk wat leuke linkjes tussen beide clubs. Ze zitten dicht bij elkaar. Dus dan heb je nou wel eens dat er over en weer wat spelers worden uitgewisseld. Nu dan een ingooi van Eendijk. Wordt over de helft gegooid, door Betsema opgevangen. Die geeft hem dan diep op Pieters. Maar die kan er dan niet bij. Dan wordt hij teruggekopt op Wouter Beukers, de doelman. En dan kan die weer opnieuw op gaan bouwen. En dat gaat dan vermoedelijk over de grond, want het is knalharde wind tegen voor de Dijkers. En dat lukt dus ook niet. Dus de bal wordt weer snel onderschept door, Sparta. De bal wordt voorgegeven, tweede paal. Dan krijgen we nog de derde corner. Ik stel voor dat we die nog eventjes meenemen. Daar is het even zien wie hem gaat nemen. Patrick Vroeg die loopt naar de hoek toe. Dus die gaat deze bal voorslingeren. En ja, je ziet daar een hele rits. Ik zie wel 8 spelers van Eendijk een meter voor de doellijn staan. Ja, die bal die kan er zomaar in waaien. Wordt nu voorgegeven, maar dat is te kort. Maar valt bij de eerste paal. Wordt dan terugverdedigd. Nog een keer door Patrick Vroeg opgevangen en ingebracht. Dan vanaf de rand van de 16 is het Tim Pieters die uithaalt. Maar goed, het is heel vol in het 16 meter gebied. Dan nu balletje naar rechts. Wordt voorgegeven. Tweede paal gezocht, maar die waait achter. En zo is het. Oh, toch nog een corner. Kennelijk toch nog aangeraakt. En zo kan Sparta Nijkerk de vierde corner van de wedstrijd gaan nemen. Het is weer Patrick Vroeg, die vraagt even om een andere bal. En die krijgt hij dan nu ook. En dan gaat hij hem zometeen voorslingeren. Het is iedereen terug van Eendijk, allemaal ook in het eigen 16 meter gebied. En van Sparta staan er ook een aantal bij de doellijn en op de keeper. Ja, het is eigenlijk wacht op...
0: Benner, we gaan je even onderbreken, want we hebben het doelpunt bij Hecko. Dus dan hebben we na het nieuws, dus helaas moet hij daarnaast nieuws terugbellen. Ja, dankjewel.
2: Herco,
0: okay. We hebben een doelpunt. Goed nieuws.
2: De technici hier even, als je hem heel even volpraat, ga ik Herco even bellen.
0: En de ene aanval... Oh, ga door.
2: Kees hangt nog.
0: Oh, dan gaan we naar Kees toe. Kees, kom er maar in.
3: Ja, ik heb geen doelpunt, jongens.
0: Ja, maar het is een beetje lastig.
3: Oh, ik weet mijn rijpang over. Wat een saaie wedstrijd hier in Nijkerkerveen. In de nieuwe presentatie die vanmiddag wordt gepresenteerd. Zegt trainer Steven Frederiksen het ook, we gaan meer offensief spelen, we gaan druk erop zetten. Ik merk er helemaal niets van. Faceboy is nog niet eens in de buurt geweest van de goal van Bennekom. En Bennekom heeft inmiddels al een paar kansen gehad. En dat is door de verdediging van Faceboy is gelukkig goed gepareerd hoor. Dat zit wel snor, daar heb ik vertrouwen in. Maar wat een verschrikkelijke wedstrijd. En ook de keeper van Bennekom zie ik nu, die heeft een shirt aan van Faceboy. Waarschijnlijk is er iets kapot gegaan in de voorbereiding bij Bennekom. Maar het toeval wil dat de shirtsponsor van Bennekom hetzelfde is als die van Venster Boys. En dat is van de Twil. En Albert Heijn van de Twil die heeft gisteren in Nijkerkerveen ook nog zijn sponsorcontract voor 3 jaar verlengd. Dus dat zit wel helemaal snor met de shirtsponsor. Het is hier 0-0 in Nijkerkerveen na 20 minuten.
0: Dankjewel Kees, ik weet niet of Henrik al hangt. Heel lang kon erin. Ik hoop dat ik heb je goed nieuws.
4: Je hebt goed gesproken, ik heb goed nieuws. Hoevelaak is op 1-0 voorsprong gekomen. Dat was een goede bal die Siem wegstuurde. Ik kon niet goed zien of Roy de Jong gescoord heeft, of dat nog via een been van Heesen werd geraakt. Maar Hoevelaak is hier verdiend op een 1-0 voorsprong gekomen.
0: Dankjewel. Ik heb goed nieuws. Hoevelaak in de 60 voor. Ga ik mee voor het doorpraten over het nieuws. Ik denk dat ik nog 1-2 minuten heb. NEC had een kans, rechterkant van het veld. Goede aanval over rechterkant via Koen Liefding, geeft de bal voor. Maar het was goed verdedigd hoor, moet ik zeggen, van nummer 4. Mano Dokter, die bal net verwegtikt voordat Jonge Tomatina erbij kon tikken. Doelman Patrick Verdij kon dan niet bij. Die was al gepasseerd, maar goed verdedigd hoor van de verdediger van Ijverveen. Had NEC zomaar op 3-0 kunnen staan. NEC speelt goed, maar ja, zo lekker als je gelijk die eerste kans. Of deze kans uit, eerste kans die je krijgt voor je goal. Om een schot, ja, die had ik denk niet kunnen maken. Maar je moet er wel staan als spits zijn om te kunnen scoren. En zo het 1-0. En 3 minuten later schiet je de 2-0 binnen. En als je nagaat bij NEC nog een aantal blessure spelers zitten die nog niet beschikbaar zijn. Zo. En, dus ze spelen eigenlijk met middenveld met een ander team wat ze normaal speelden. Maar ja, Edelhaas, je moet er nu niet meer hebben. Staan goed, ieder geval 2-0. Maar nooit uitschrijft. NEC nog vaker met 2-0 voorgestaan met de rust. Ik ken waarschijnlijk een wedstrijd herinneren, binnenkomt thuis en dat soort dingen. En dat eind lunteren voor het seizoen 2-0 voor en uiteindelijk verliezen met 3-2. Dus ja, het is goed nieuws voor de NEC. NEC krijgt een ingooi mee, dat is de aanvoerder nummer 5. Martijn die Kleine zegt van die was toch voor ons, maar de scheid zegt dus deze lucht geeft hem de NEC toe. Daar is het 5 minuten speel, we zitten bijna het nieuws van 3 uur. We komen zonder terug naar het nieuws.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.
3: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
6: Het is 3 uur geworden en dat betekent sportmatinee met live vanaf het veld van NEC presentator Arno Verhoef.
7: De stem van

0: allemaal op ontbreken. Want Hertel heeft een doelpunt. Nou, werkt ook 2-0.
1: Nee, nee, helaas. Het is een paar minuten geleden 1-1 geworden. Het was een doel. De keeper die van Hees die de bal ver uittrapte en de bal stuiterde over Joost van de Heuvel heen. En de spits van Hees ging alleen op Gijs Leebeek af. En die ronde de eerste kans van vanmiddag koelbloedig af. En zojuist was Hees weer levensgevaarlijk via de counter. Er ging wonder boven wonder. Ging dat goed, maar Hoevelaken speelt wel een hele goede wedstrijd. Tegen ook 1-2 afstandsschoten, maar de ruimte ligt ook achter verdediging van Hoevelaken. Het is een hele spannende open wedstrijd hier op het Park Kleinhoop. En nu wordt er weer de bal weggestuurd op links. En er komt geen corner aan, maar een doeltrap voor Hees. En het is hier dan 1-1.
0: Dankjewel, Herko. We gaan door met Carol Emerald. Dat is niks, dus dan gaan we gewoon door. Dan ga ik verstand op de NEC, dat ik Werner aan de lijn krijg. De NEC staat er 2-0, had 3-0 moeten wezen. 3 minuten geleden, voorzet uit een van de linkerkant van het veld, had met zijn rechterbeen Arslan Gümüş. Die kracht de bal voet voor. En een vrije kopkans leek het voor Koen Liefding. Die schreeuwt terug in, maar het was verdediger. Niels van Dijk, die kopte bijna in zijn eigen goal. Het was echt een kopbal van 4-5 meter op een goal. En hij wou de cornerbal werken, maar hij raakte het totaal verkeerd te verdedigen van IBV. En die kopte bijna in eigen goal. Om het lat ging hij bijna, maar die keeper van IBV, Patrick van Dijk, hoe hij hem eruit haalde, dat weet ik niet. Maar die haalde hem eruit. Maar 1 minuut later was een cornerbal van alle kanten voor IBV. Was het een waanzinnig goede kopbal. En hoe de doelman Gerben Hilbers eruit haalt. Een kopballetje van Nathan Bos. En hoe Gilbers eruit haalt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dus in ieder geval, het staat nog steeds. Er staan nog steeds bij NEC 2 tegen 0. Had 3-0 kunnen weten, had 2-1 kunnen weten. Het is een hele open wedstrijd. NEC moet oppassen dat ze in ieder geval niet nog een goal voor de steer krijgen, liefst er eentje uitbreken. Want kom je net vlak voor de rust een goal tegen, ja, dan wordt het iets spannend op de burger. We gaan door naar Sportpark de Vinken, waar Dennis zit. 1-Dijk tegen Sparta Nijkerk.
1: Ja, stand hier nog altijd 0 tegen 0. We hebben 33 minuten staan op de klok. En het is wel een lekkere open wedstrijd geworden, hoor. Aardig wat kansen nu gehad over en weer. We hadden vlak nadat ik er vorige keer uitging in de 22e minuut Wimiliano Vink. Die van Sparta Nijkerk de bal vanaf de rand 16 meter half hoog kreeg en uithaalde. Maar goed, die bal die zijn ze nog denk ik op het hoofdveld van of IJsselmeervogels of zelfs Spakenburg aan het terugzoeken. Die was een heel eind hier vandaan in ieder geval. En niet echt richting doel. En met windje mee kan die zomaar die kant op waaien. Daarna hadden we in de 25e minuut een kopballetje van Jorrit Vieren uit een corner. Hij schampte hem slechts, waardoor die bal voor langs ging. En vervolgens in de terugstoot was het uiteindelijk meteen 1-Dijk dat er gevaarlijk uitkwam met een grote kans. Goede slijden, goede paas tussendoor, steekbal. En de spits van 1-Dijk die moest hem eigenlijk binnenschuiven, maar er was nog een lange been van Betsema die van achter een tackle keurig op de bal inzette. De bal nog over de achterlijn gleed, waardoor er een corner ontstond. De enige corner overigens voor 1-Dijk tot nu toe. Dus nu eventjes trouwens Sparta Nijkerk wat een vrije trap krijgt en de bal inbrengt. Dat is Tim Pieters. Schiet hem nu op rand 16. Kan hij hem weer oppikken helemaal bij de hoek. Helemaal uitgeweken naar de rechterkant. Normaal natuurlijk aan het spelen aan de linkerkant. Is het vroeg die gaat uithalen. Maar dat is een schuiver die gaat een meter of 2,5 naast. En dan is dat weer een verkeken kans. We hadden trouwens vijf minuten geleden nog een gekke scrimmage voor de goal. Er was een corner en de bal die viel een meter voor de doellijn. Ja, eigenlijk stil. En er was geen Spartaan die daar een voet achter kon zetten. Dus dat zag er wat gevaarlijk uit. En dan vergeet ik nog een kans van Buitink daarvoor. Dat dus daaruit ontstond de corner. Buitink werd vrijgezet door Tim Pieters aan de linkerkant van het veld. Doorgebroken. En die gaf hem laag voor op Buitink. Die maakte een mooie actie, maar hij verzuimde om hard uit te halen. Dus hij raakte hem niet helemaal lekker. En die bal die rolde eigenlijk naast. En zo is het in ieder geval, als ik deze opsomming wil doen, is het duidelijk dat Sparta Nijkerk meer aanvallende aspiraties heeft dan 1-Dijk. En dat is ook niet heel erg gek, want 1-Dijk heeft wel behoorlijk ingeleverd hoor, dit seizoen qua aanval.
0: Denner, als je bedenkt. Ik ga even onderbreken, blijf even hangen, dan gaan we eerst naar Kees, dan komen we zo meteen weer terug. Ja?
2: Kees heeft inmiddels opgehangen.
0: Kees heeft opgehangen, gaan we door. Is goed.

0: Ja, lekkere muziek weer van onze technici. We gaan naar Kees van Heuvel. Die zei, ik heb een hele saaie wedstrijd. Kees, is daar wat spanning in gekomen?
1: Nee, het begint een stuk spannender te worden. En zojuist werd er ook gescoord door Facebook. En ik zit naast de goal, hè. Ik zit echt erbovenop. Het was een halve meter over de lijn heen, over de achterlijn heen. En toen werd de bal eruit geschoten door de speler van Bennekom. En de scheidsrechter zag het niet. Op hele grote afstand. Hij heeft de doelpunt niet gezien, zei hij. Dus, en nu de bal over van Daan Kleinveld. De Facebook komt erin, even veel meer in. En misschien hebben ze het ook bewust gedaan. Laat Bennekom maar even komen. Laat ze mij even ruiken aan de achterhoede van Facebook. En dan gaan we later toeslaan. Maar dit is echt, Facebook is echt bestolen door de scheidsrechter. Een scheidsrechtelijke beslissing. En ik ben gewoon een hele neutrale verslaggever, hè? Dat weet je wel. Maar hij was echt over de achterlijn. En niet zo'n klein beetje ook. Maar goed, hij is eruit getrapt door de achterhoede van Bennekom. En wat gebeurt er nu? Oh, hij wordt afgevlakt voor het buitenspel. Ja, het was een aanval richting het doel van de Fansboys. Maar die is afgevlakt door de grensrechter. Toch maar een tip voor het arbitrale trio. Blijf zoveel mogelijk met de achterlijn meelopen, zodat dit soort misstanden worden voorkomen. Hier is nog steeds 0-0 met nog 6 minuten te spelen.
0: Dankjewel Kees. En bij Herco is het doel het geval. Ik hoor wel als Herco in Moertjas die hangt. NEC is in aanval. We zitten daar in de 43e minuut. En dus is steeds opgaande wedstrijd in deze wedstrijd. De IVV komt daar een voorzet. Nee, Koen van der Water houdt de bal. Wil de bal volgeven. Goed verdedigd door nummer 3, Niels van Dijk. Krijgt wel Koen van werk. En ik hoor in Moertjas dat Herco hangt. Want Herco had het doel. Goedemiddag.
1: Hoi, ja, goedemiddag. Hoe vlak is... zojuist op de 2-1 voorsprong gekomen. Het was een voorzet... En het was een voorzet vanaf rechts en de keeper ging er onderdoor en verdediger Christian Kerkhoff kopte hem aan. En er zijn nog een kleine 5 minuten hier te spelen tot het 2-1 voor Hoevelaken.
0: Ja, dat is even goed nieuws. Hoevelaken komt er een voorsprong net voor de rust. En lekker roepen de NEC krijgt een corner mee. Ik hoor of Wenner heeft toe hangt in mijn oortje. Komt daar een cornerbal van Joey Quint. Er komt daar een cornerbal, een kopballetje. En dan komt die, joh, die gaat net over. Dat was een heel net wel een kopballetje. Van Koen van... Van Koen Liefdink. Want dat is ook Koen in het NEC zit. Maar die laat een bal op zijn kop vallen. Maar die gaat net... Gaat de tweede paal, die ging de eerste paal. En even strak over de kruising heen. Dat was een hele merkwaardige kopbal. Keeper stond helemaal kansloos. En dan ging die bal net over uw NEC in aanval via Kevin S. Stuurt diep richting Jongen Tamatina. Dan krijgt de bal Jongen ook een IVV overnemen. Neemt Kasmi over. 1-2 met Martina. Die maakt hensballen. Gaat de scheids op appel hensbal geven. Het is een hensballetje, maar je hoeft niet zeggen dat niet het schreeuw van hens. Want op zo'n bal zijn handen naast zijn lichaam moet ik zeggen. De aanval is ongeveer recht voor dom. Bij de cirkel, we waren een beetje buiten. Nou, ik kan dus 2 mensen nemen. Bakoki. Of 3 mensen. En dan moet ik goed zeggen, Joey Quint. Want Ryan Quint voetbalt ook zijn goaltje. Maar die voelt hij niet meer dit seizoen. En Kevin Vanessa, maar wordt denk ik dan de Ryan Quint. Die gaat de vrije trap nemen. Recht voor goal, linkspootje. Ja, ik zou hem hard nemen, deze vrije trap. Maar ja, dat tezijde. Maar ik ben natuurlijk geen voetbal. Ik speel niet. Gaan deze gauw meenemen. Komt daar de beslissingen best misschien wel. Ja, 3-0. Hij schiet hem weg. Boven in de kruising. Strakke goal. NEC schiet in de zuurtijd via de Quint. Quint op een 3-0 voorsprong. Hij raakt de lat in de paal in de kruising. Precies in de hoek. De pas ging vinger mee tussen. NEC scoort 3-0. Nummer 24, Joey Quint. En we gaan naar Denner ook in de slotfase.
1: Ja, dat klopt. We zitten hier in de 44e minuut. Terwijl de NS-omroepstation hier in één keer gaat draaien. Maar goed, maakt niet uit. 2 kansen heb ik genoteerd hoor voor Eendijk. Een minuutje of 5 geleden. Een grote kans met een soort scrimmage voor de goal. De keeper, de bal kwam vanaf links. En de keeper die kon hem niet helemaal pakken. En de bal bleef daar zo'n beetje liggen en werd nog net weggeroeid door Koida. En nu zojuist verdwijnt de bal in het zijnet. Gevaarlijk vanaf de linkerkant. Als het de linksbuiten die was uitgeweken. En vanaf de zijkant van het 5 meter gebied de bal net aan de verkeerde kant van de paal schiet. En daarvoor is het wel de Sparta Nijkerk hoor. Wat veel rondom het doel van Eendijk aan het loeren is met wat balletjes en dergelijke. Maar verder nog niet heel gevaarlijk is geweest, behalve de eerdere kansen die ik beschreven heb.
2: is nu in de laatste minuut van de officiële tijd van de eerste helft. Harde bal naar de rechterkant van het veld. Weer naar Tim Pieters. Die krijgt hem net niet onder controle. 3 meter voor de achterlijn gaat de bal over de zijlijn. En zo mag Eendijk gaan gooien. En Pieters die speelt nu al een minuut of 10 inmiddels aan de rechterkant. Heeft geruild met Slagveer. En ja, wat je wel ziet is dat Slagveer toch niet echt een vuist kan maken. Aan de rechterkant viel hij niet echt op en nu aan de linkerkant ook niet. Alles gaat via Tim Pieters. Dus waar het voor je eerste stuk vooral via links ging, gaat het nu allemaal via rechts. Maar in ieder geval één ding, alles via Tim Pieters. Nu is het Eendijk even wat eruit kan komen over de middenlijn. Dan wordt de bal dan ingespeeld. Balletje loopactie naar de rechterkant van het veld. Wordt niet meegegeven. Wordt even op rust gespeeld. We zitten inmiddels in de blessuretijd. 1 minuut blessuretijd inmiddels. Voor Eendijk. Bal wordt meegegeven naar de linkerkant van het veld. Maar dan is het Jorrit Viegen die de bal over de zijlijn kopt. En de grensrechter hier voor mij, een dame in dit geval, die vlacht voor Eendijk. Dus Eendijk gooit. Dat hebben ze al meteen gedaan. Bal wordt hoog ingebracht. Rand 16 meter, maar Hugo kopt dan weg. En dan zit daar een stevig duel tussen Vroeg en de centraal of de middenvelder van Eendijk. Maar dat wordt gewonnen door de middenvelder van Eendijk. En dan is het nog steeds Eendijk wat de bal heeft. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan fluit de scheidsrechter na een minuut spelen extra tijd voor de rust. Het is hier 0 tegen 0. En nou ja, wat ik al zei, de wedstrijd staat wel garant voor doelpunten. Dus ik neem aan dat we in de tweede helft daar alsnog voor gaan zitten. Voor Sparta Nijkerk is het dan zaak om de bal veel over de grond te gaan spelen. Want die spelen dan tegen de wind in. En Eendijk kan lekker van de goal af gaan voetballen met windje mee. Stand hier, 0 tegen 0.
0: Nou, dat is een beetje teleurstellend. Sparta nog steeds 0 tegen 0 uit bij Eendijk. Terwijl dat normaal best wel een wedstrijd is voor doelpunten is. Hoevelaar staat nog steeds top met 2-1 voor. We gaan kijken of we Kees kunt een pak krijgen. En bij NSC is het 3 tegen 0. De scheids heeft gerust gefloten. Een mooie goal van Joey Quinn. Stak in de kruising bij Veense Boys. Is er gescoord. Dus dan gaan we gelijk even aangaan. Dan gaan we gelijk even contact nemen met Kees van Heuvel. Ik hoop dat het goed nieuws is. Eerst helft NSC. 1-0, Jota Martina tegen de bal op een presenteerblaadje naar verkeerd terugkoppen van nieuw te verdediger Niels van Dijk. Die kopte precies terug in de 16 meter. Daar stond Jota Martina. Nieuwkomen oogkom van Columbia uit Apeldoorn, schoot hem binnen 1 tegen 0. 3 minuten later was het Koen Liefding, kreeg de bal binnen, schoot hem binnen 2 tegen 0 uit de standaard situatie uit de cornerbal. En in de 44 minuten draait wat van Joey Quint. Ja, linkspootje perfect in de hoek, strak in de kruising. Strak kon niet, want hij raakte de paal in de lat. De stap kon niet. En zo rijdt NSC Rians met 3 tegen 0. Maar ja, moet niet op het woord gaan drijven, want we hebben wel slechter meegemaakt. En dan gaan we door naar Kees van Heuvel. Want Kees, hoop ik, heb je nu goed nieuws.
1: Nee joh, het... Als alles tegen zit, dan zit ook echt alles tegen. Op slag van rust is hij uitgescoord. De roerriemerink namens Bennekom. Al hele mooie reddingen verricht door Wessel Bosman, de keeper van Veense Boys. Maar dit was niet te houden. Het is 0-1 geworden. Ja, misschien wel zeker gezien de laatste kwartier een beetje tegen de verhouding in. In het begin was Bennekom veel sterker. Veense Boys die een beetje loom, een beetje traag. Tempo zat er niet in. Maar nu toen een beetje liep, toen werd die goal afgekeurd ook nog bij Veense Boys. Een echte goal was het. En dan gaan de schoudertjes een beetje zakken. En vervolgens scoort Bennekom. 0-1 is het hier. Ik denk dat het ook hier dat ze gaan rusten met 0-1 in Nijkerkerveen. Terug naar Nijkerk.
0: Dankjewel Kees. We gaan ook een kwartiertje pauze houden. Sanitaire stop. Ik speculeer om half 4.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoring en geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6.

0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Nu hoor ik niks, maar ik ga gewoon praten. We gaan door naar ze deelt natuurlijk deel 2 van Sport met Meten. Dit wedstrijd zijn we begonnen, de wedstrijd om 2:30, want we hebben alleen een wedstrijd om 2:30. En hoe vlak kwam op een goed punt op een 2 in voorsprong, niet Herco? Is dat wat veranderd?
1: Nee, we zijn al een kleine 5 minuten aan de gang in de tweede helft en de stand is ongewijzigd. Hoevelaak van de goede kleedkamers uitgekomen. Hees probeert wel nu wat meer te druk op de verdediging van Hoevelaak en gevaar te zoeken. En we net een hele gevaarlijke corner van Hees die goed ingedraaid werd, maar die voorbij ging, om zo te zeggen, gelukkig voor Hoevelaak. En Hoevelaak, kijk wat het nu teweeg kan brengen in de tweede helft tegen Hees. Wat zal moeten komen en hopelijk krijgt Hoevelaak daardoor de ruimtes. Oh, dan komt het keer tussenbal van Hees op de keeper van Hees. De keeper van Hees die trapt hem net goed weg over de outline. Dus we gaan kijken wat hier de tweede helft op Sportpark Klein over teweeg gaat brengen. De tussenstand ziet 2-1 voor op een Hoevelaken.
0: Ja, Hoevelaak staat nu 2-1 voor. Ik weet niet of Kees hangt, anders ga ik gewoon verder. NSC in APO. En het is kans voor NSC. En het is Martina, ziet er niet binnen en de rebound schiet. Dani Mossen, de bal overleert goal. Beetje schimmig voor een goal, maar ik hoor dat Kees hangt. We gaan naar Kees van Heuvel. Veense Boys tegen Bennekom.
2: Waar de wedstrijd weer is begonnen, tweede helft, 2 minuten gespeeld. Ja, natuurlijk in de bestuurskamer was het gesprek van de middag. Was er wel geen goal? Ja, absoluut. En André van der Beek, de hoofd-TC, die had ook al bewijs vanaf de... Ja, er lopen natuurlijk camerabeelden lopen mee. En het was overduidelijk over de lijn heen. Dus ik heb ook niet lopen lullen. En ik hoor net ook wat minder fraai nieuws in de bestuurskamer. Ron van Domselaar, dat is onze oud... rechterflank bij Veense Boys. Die is even voorlopig uitgeschakeld. Misschien wel helemaal uitgeschakeld. Hij is naar putten gegaan, maar hij heeft hartritme stoornissen. En het kan misschien wel betekenen dat het einde voetbalcarrière is voor hem. Dat is natuurlijk wat minder. Bij Veense Boys geen wissels. Ik zie ze wel warm lopen. Monier Berghout en Juri van der Veen. En voorlopig is het Veense Boys wat de klok slaat. Terug naar Nijkerk.
0: Dankjewel. Veense Boys op een 1-1 stand moeten herstellen. En dan kun je zien, dan heb je grensrechters van de KNVB. En nog zien ze het doelpunt niet over de lijn. Nee, NSC nu de aanvalkansje voor. Liefding geeft daar de bal voor. Terugtrekking. Goed verdedigd door de kleine. Die net de gele kaart kreeg via een grote overtreding. Hij weer in de aanval. Spanmomentje voor Golf NSC. We gaan door naar Eendijk tegen Sparta Nijkerk. Waarvan het rustig nog steeds 0-0 staat. En het is een normaal doelpuntrijke wedstrijd, Werner.
3: Ja, dat klopt, maar het zijn er nu alleen 2 doelen die op het veld staan en waar de wind heel hard langs waait. En voor de rest geen doelpunten. Nu een corner wou ik zeggen voor Eendijk, maar de bal die blijft nog binnen. En het is Eendijk wel even in de aanval. We zitten inmiddels in de 6e minuut van de tweede helft. En het is Eendijk wat nu voor het eerst eigenlijk de aanval zoekt. Er is de afgelopen 6 minuten werkelijk waar heel weinig gebeurd. Een beetje in dezelfde lijn als hoe het de eerste helft ook was. Het is... eigenlijk niet heel erg goed voetbal. Terwijl het tegen DVS, dat is volgens mij een handsbal zou ik zeggen, maar de scheidsrechter laat doorgaan. Terwijl het tegen DVS toch aardige puikenpartij was van Sparta Nijkerk. Maar het is nu inderdaad even wat consternatie op het veld. Het is Sparta Nijkerk wat een vrije trap krijgt, terwijl Tim Pieters doorgebroken was aan de rechterkant van het veld. Dus die stond met zijn armen wijd te gebaren van ja jongens, krijg ik nog voordeel? Nee, dat krijg je dus niet. Vrije trap is wel weer genomen. Vliegen die stond aan de rechterkant van het veld. Kan die bal nog binnenhouden? Nee, nee. Dan vind je tegen wel. Ja.
0: Ik ga je onderbreken, blijven vragen, want ik heb het doelpunt bij Kees. Ja.
2: Het is 1-1 geworden hier door Corné Prol. Wat een verneinigheid dat in dat schot zegt van hem. En ook even aantonen van we zijn echt bestolen door de scheidsrechter zojuist in de eerste helft. En het is eigenlijk alleen maar Facebook wat de klok slaat in de tweede helft. Misschien toch nog hoop op een wat beter resultaat hier. Nee, terug naar Nijkerk.
0: Dankjewel.
3: Ja, die valt binnen. Nou, wat een timing zeg. Ongelooflijk. Het is de 7e corner van de wedstrijd. En in de 53ste minuut van deze wedstrijd is het Sparta Nijkerk dat op voorsprong komt. Hier in Eendijk was het niet Betsema die hem binnenknikte. Ik dacht het eigenlijk wel. De verdediger Betsema die de bal binnenknikt. En ja, dat is lekker voor Sparta Nijkerk. Ja, is het verdiend? Nou, het is gewoon niet heel goed voetbal waar ik naar zit te kijken. Het is voor Sparta Nijkerk heel fijn. Ze hebben wel iets meer kans in de eerste helft gecreëerd. En nu in de tweede helft was er eigenlijk over en weer nog geen kans gecreëerd. Maar dan wel een corner die aan de rechterkant van het veld genomen wordt door Vroeg. En bij de eerste paal wordt hij dan binnengeknikt door Betsema. Dus dat is lekker voor Betsema. Het was trouwens wel Wouter Beukers, die niet bekend staat om zijn lengte, die het duel verloor met Betsema, die wel bekend staat om zijn lengte. Dus dat was misschien ook niet een heel ver duel. Ondanks dat Beukers met zijn handen mag keepen, komt hij dan nog steeds niet boven Betsema uit. En ja, daardoor werd dat duel dus ook gewonnen door Betsema. En ja, Sparta Nijkerk dus nu hier op een 1-0 voorsprong gekomen, zo waar. Dus ja, de leeuw is los. En ja, dan is het de vraag, gaat Sparta Nijkerk nu doorzetten of gaan we het uitvoetballen? Nou, uitvoetballen lijkt me niet, want Sparta Nijkerk is vaak open huis. Helemaal in de laatste 8 minuten van de wedstrijd. Dus het is afwachten hoe het hier gaat lopen. Het is wel weer een duik wat naastig op zoek is meteen naar de aansluitingstreffer. Nu aan de rechterkant van het veld wordt de bal meegegeven. Het is Sven Deen die hem voorlegt. Of eigenlijk de combinatie aangaat met de spits, krijgt hem weer terug. En dan legt hij hem wel voor. Wordt bij de tweede paal weggekopt door Viegen. Brand 16 meter opgepikt door een Dijk. Kan die aan de linkerkant van het veld weer ingebracht worden? Nee, die wordt op de voeten van Viegen geschoten. Maar dan toch, weer voorgezet. En bij de eerste paal net overgeknikt. Het is de spits van Eendijk. De rechter buitenspeler Sven Deen die de bal overknikt bij de eerste paal. Dit was een gevaarlijke kans voor Eendijk. En nu is het de zaak voor Sparta Nijkerk
0: om even dit
3: te overleven. Ga ik schakelen? Wat hoor ik?
0: Nee, je mag gewoon door.
3: Ah, oké. Dan ga ik gewoon door. Het is Eendijk wat meteen weer de bal onderschept. Het is slecht uitverdedigen van Sparta Nijkerk. Maar dan kan Kooi daar de bal even terugkopen op de doelman Ischa Bouwman. En die krabbelt overend en die gaat hem dan nu aan de voet leggen. En die schiet hem laag, geeft hij hem dan mee aan Koida. Dat is verstandiger. Want als je hem hoog schiet, dan waait hij bij hem achter over de doellijn heen, denk ik. En dat probeerde hij dus net ook, die bal hoog weg te geven. En toen werd hij meteen door Eendijk onderschept. Nu dan wel, de bal aan de rechterkant van het veld. Spel wordt even verlegd. Het is Viegen die de bal krijgt. Gaat dan Tim Pieters zoeken. Tim Pieters geeft hem dan mee. Prachtige paas op Emilio Vink. Die getikt hem naar voren en dan is het daar een overtreding, zou je zeggen. Nee, toch niet. Maar de bal komt alsnog bij de tweede paal. En daar is het een prachtig doelpunt, hoor. Bij de tweede paal. Het is niemand minder dan onze grote vriend Thomas Buiting, die hem heel hard achter de doelman Wouter Beukers poeiert. Het was wel een overtreding die daar aan vooraf ging, maar de scheidsrechter wuifde die heel hard weg. En toen was het alsnog de afvallende bal die voorgetrokken kon worden. En Buiting die bij de tweede paal nu heel erg blij staat te zwaaien naar een meter of 10. Zijn vriendin misschien naast mij. Of een scout. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat weet ik niet of dat zo werkt. En of hij dat nog wel wil. Maar goed. Het is in ieder geval 2-0 hier op de, bij Eendijk. In de 57ste minuut van de wedstrijd. Kan ik nog door? Of gaan we
0: het over? Gaan we door. Ik kan nog 2-0. Daarna ga ik het overnemen.
3: Oh, helemaal prima. Nou, je geeft mij gewoon een geel. Dan praat ik door totdat het niet meer kan. Ja, het is Sparta Nijkerk wat de bal weer gaat rondspelen. Het is Eendijk wat nu een beetje verslagen lijkt. En denkt van ja, kak, dit is toch niet helemaal lekker. In korte tijd die twee doelpunten en die 2-0, comfortabele 2-0 voorsprong voor Sparta Nijkerk. Maar we hebben een grotere marge nodig, want in die laatste 5 minuten wordt er vaak 2 keer gescoord. Dus er moet er nog even eentje bij. Nu aan de linkerkant van het veld. Dus Buiting die de bal kap gaat naar binnen, gaat schieten en schiet binnen. Ja hoor, ongelooflijk. Ja, het kan wel zo makkelijk. Is het dus? Het is 3-0 geworden hier in de 58ste minuut. Thomas Buiting die de bal keurig netjes aan de linkerkant van het veld controleert. Naar binnen kapt, speler uitkapt en de bal laag langs Wouter Beukers schuift. En ja, de afronding van Thomas Buiting, daar geniet ik wel van, hoor. Die jongen die heeft wel peper in zijn poten. En dus als hij op doel vuurt, dan is het vaak wel gevaarlijk. En in dit geval laag. Hij heeft in ieder geval bedacht, ik ga niet meer hoog schieten, want die ballen die met die wind, dat werkt niet. En nu rond hij hem dus keurig netjes weer laag af. Het is Eendijk wat...
0: Wenner, ik ga je onderbreken en dan maak ik wat af. Ja. We gaan naar Kees van Heuvel even doen. Ik spreek je zometeen weer. Ja?
3: Ja.
0: Oké, Kees, kom er maar in. Kees?
4: Kees zit er nog niet bij.
0: Oh, nou, ik dacht dat Kees nog had. Nee, dan gaan we gewoon door. Dan ga ik verslag doen en dan gaan we zo meteen een plaatje draaien. Anders NEC was, het is nog steeds beter in deze wedstrijd. Jongen Tomatina, de spitsje overkant van Colombia is, die is voor de verdedigers geen leuke spits om tegen te spelen. Een bewegbare spits voor de twee lange centrale verdedigers van IVV, die totaal geen vat op deze verdediger hebben, die ook een aantal seizoenen geleden bij NEC toen kwam, toen wegging en nu weer teruggekomen is. Vanaf Apeldoorn af. En de NEC die het voetbal vrijwillend had eigenlijk nog 4-0 moeten maken, maar is af en toe een beetje slordig in de afronding. Net met een goede aanval over rechts via Koen Liefding geeft de bal voor. En ik kan Kevin Nes net niet bij de bal komen, omdat de paasstand net onzuiver is. Nu een voorzet zijn eigen linkerkant van het veld via Nathan Bos gaat de bal voorgeven, maar die komt voor ieder langs, behalve dan bij een speler van zijn eigen kleurgenoot, rood in de streek. Een beetje alles naar beneden door de ploeg uit IJsselmuiden. In ieder geval ploeg uit IJsselmuiden mag een ingooi nemen bij de koersvlag van NEC. En dus die komt in ieder geval klaar. De ingooi wordt genomen door de respect. Jorien Wellenberg gaat de bal voorgeven, maar die gaat wachten zo lang met verdedigen dat Kuurs de bal voelt. Geen lange bal ligt nummer 10 aan. Geen buitenspel. Straks naar het helftal wordt vastgehouden door verdediger Niels van Dijk. Want geeft de scheidsrechter geen goed voordeel. Komt Liefdink in de 16 meter wil kappen en draaien. Zijn verdediging erbij goed verdedigd door Mano Dokter. En dan komt de bal uiteindelijk weer via schuif, via Novella Camis. Geeft de bal aan Dani Mossen in de 16 meter. Camis gaat de bal voorgeven. En dan komt hij tot een cornerbal, omdat goed verdedigd is met hulp door de linksback Martijn de Kleine. Die goed verdedigt in ieder geval. Maar we zitten in de 63 minuten, is soms een plaat. Even tijd voor de muziek. Sexy.

0: Ja, dat was de goede muziek weer. We gaan door naar Herco. Herco is natuurlijk spannend. Nog steeds 2-1 voor. Als je kijkt naar vorig seizoen, kreeg ze tegen Hees 8 doelpunten onder oren en nu met 1 keer tegen. Nu staan ze met 2-1 voor. Dat is toch best wel knap eigenlijk en een verschil.
1: Ja, ja, ik moet wel zeggen, Hoevelaak heeft het loodzwaar in de tweede helft. Dat Hoevelaak het goede voetbal en is best wel weg, het is onrustig. Hees net heel dicht bij de 2-2 een aanstandsschot keihard op de paal. En Hoevelaak het één grote kans gehad in de tweede helft via Koen Bos. Die had behandig zijn man uitkapt en zijn schot was de 18e korthoek die de keeper van Hees kon pakken. En Hoevelaak het inmiddels ook geweest op Buten van de Heuvel in het veld voor Wester Schuiterman en Jesse van de Ham voor Roy de Jong. En Hoevelaak gaat nu weer een keer proberen kijken om een aanval te creëren via rechts, via Duken van de Heuvel. Want de ruimtes worden natuurlijk ook groter voor Hoevelaak, maar we willen de bal in de ploeg zien te houden en Hees niet in de kaart gaan spelen. Want het is toch zeker niet hier gespeeld hier in Hoevelaak. Er komt nog één kans, wordt afgebroken en dan kan Hees weer uit te verdedigen en Hoevelaak weer de bal. Maar het komt nu misschien nog een gevaarlijke aanval aan die Hoevelaak. Maar die wordt onderschept door Hees. En zo blijft het hier nog met een goede 20 minuten 2-1 in Hoevelaak.
0: Nou, dat is hier wel goed nieuws. Ik denk dat we nog een aantal minuten hebben voor het nieuws van 4 uur. Neem ik even mee. En uw grove charge, moet ik zeggen, van de linksback van de IBV. Ik heb zijn naam wie het is, maar ik kan net zijn rugnummer niet lezen. Maar volgens mij is de aanvoerder Matthijs de Kleine. Die geeft toch een opzulke uit op het middenveld met zijn bodycheck. Een beetje van bommelactie. Totaal onnodig. Niet waar de bal is, geen bal in de buurt. En de scheids slecht tegenwoordig gewoon geel. Maar dit had eigenlijk geel met een ander kaartje moeten wezen. Want de speler van NEC, ik weet niet eens wie het is trouwens. Ik dacht dat Liefdink is, maar of het is Koen van der Water. Maar 1-2. Ik heb niet alle wissels, nee, liefde in ieder geval niet. Maar in ieder geval, die ligt op de grond en die is een beetje nokkie-wokkie. Dus we gaan even gaan, want ik heb hier niks meer te vertellen, want de bal rolt hier niet meer. NEC blijft met 3-0, tweede helft is niet zo leuk meer als eerste helft. Ja, NEC hoeft niet meer. Nog even een kort muziekje en dan naar het nieuws.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
4: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
5: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio.
6: Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 3:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada, dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
5: Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
9: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
10: Radio. Goedemiddag.
9: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
11: Dit is Sportmatinee, tot aan 5 uur. Live vanaf het veld, hier is Arno Verhoef.
12: De stem van jouw regio.
13: AE Radio.
14: Dit is Sportmatinee.
0: De laatste uur van Sportmatinee, waar natuurlijk nog bij aantal wedstrijden spannend is. NEC is niet zo meer spannend, staat 3 tegen 0 voor tegen IVV, Sparta Nijkerk. Staat uit en scoort binnen 5, 6 minuten 3 keer tegen 1 dijk. En waar het wel spannend is, was bij Hoevelaken. Want Hoevelaken stond 2-1 voor. Het is, was Hees, was beter. Maar ja, vaak als het tegenstander beter is, kan ook thuis nog scoren.
1: Je hebt goede vooruitzien over, want dat is inderdaad gebeurd. Hoevelaken is op een 3-1 voorsprong gekomen. Het was de eerste corner van de wedstrijd die Hoevelaken kreeg. En die werd genomen door Jury van Hoeven. En de keeper leek die bal te hebben, maar hij liet hem los. En er stond Joost van de Heuvel te plaatsen om hem erin te schieten. Om 3-1 te maken. En net ook weer een goede aanval op rechts. En was de kopbal van Christian Kerkhoff die over ging. Hoevelaken probeert weer wat meer controle over de wedstrijd te krijgen. En een goed kwartiertje staat Hoevelaken hier met 3-1 voor tegen Hees.
0: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws dat Hoevelaken het voorstaat. In ieder geval de NEC is niet zo aan de hand. Maar 7-4 tegen 0. Maar we gaan wel naar Veenseboos toe. Waar het 1-1 stond, had hij 2-1 moeten staan. Maar ja, de grens zeggen, ziet ook niet alles weer. En dat gebeurt er ook altijd in nadeel als je voor je club. Dat is natuurlijk elke club tegen. Dat is wat gebeurt weer.
1: Het was een clubgrensrechter, Arno.
0: Oh, club. Oh, oké. Okay. Oh.
1: Ook dat nog. Maar zojuist gescoorde Veenseboos. Het is Jesse Ruizendaal, die schiet vanaf ongeveer. Nou, een beetje de achterlijn van Veenseboos. En die zag dat de keeper van de tegenpartij, de Bennekom, dat hij te ver voor zijn goal stond. En hij scoort zomaar. Het is ongelooflijk. Het is ongeveer 70 meter dat hij zojuist scoorde. Jesse Ruizendaal, schrijf die maar op in je boekje. 2-1 voor Veenseboos.
0: Nou, dat is in ieder geval lekker. Dat je een andere keer gehad dat je lijf in de uitzending komt. En het is 3-2 tegen 1 door Ruizendaal. Dat is in ieder geval lekker. Het zou mooi wezen als alle clubs vandaag 4-0-12 punten hadden. Want dat deed je vroeger altijd. Degene die in de studio zaten en wie de meeste punten had per seizoen. Dat is leuk. NEC staat 3-0 voor. Lange bal van Gerben Hilvers. Ondertussen gaan we contact opnemen met op Sportpark De Vinken. Waar Wendt het verslag doet van in Dijk tegen Sparta Nijkerk. De 3 B's. Benzema en 2 keer Buitenhuis scoren binnen een aantal minuten. En de zene aanval rechterkant in het veld van Joshua Driehuis is ingevallen. Veel goede schimmits, maar dat neemt IJV over. Via de middenveld Job van den Berg gaat de bal voor. En dan gaat hij richting Nathan Bos. Die heeft Salk Omland tegenover. Die geeft daar de bal voor. En dan komt de kans misschien voor IJV. Zit de bal klem. Schimmits voor de goal. En dan is het wel 3 tegen 1. Eigen goal, Het is eigen schuld van NEC. NEC komt op een 3-1 of AJV komt op een 3-1. Maar komt omdat je zelf niet goed gaat voetballen. Dan moet je man even omdraaien wie er scoort. Maar volgens mij is het dat Wellenberg. Volgens mij scoort mij draait zij er niet om. Dus ik kan het terugnummer niet zien. Maar je AJV komt op een 3-1 voorsprong. Inderdaad, het is Jorien Wellenberg schiet door een scrimmage voor een goal waar Kwiet de bal niet onder controle krijgt. Niet goed wegverdedigd, krijgt, komt hij voor de voeten van Wellenberg en hij schiet goed binnen. En zo staat in de 77 nog steeds dat NEC voor 3-1. Maar je moet gewoon beter gaan voetballen, want ze lopen zelf te kloten. Maar ja, er is ook al een paar keer het gewisseld. Misschien was dat niet nodig geweest. In ieder geval, NEC staat nog steeds dingen voor. Waar het ook gebeurd is, binnen een paar minuten is het Sparta Nijkerk 1 Dijk. De 3 P's binnen een aantal minuten. 1 Dijk 0, Sparta 3. Wennen.
13: Ja, we zitten in de 75ste minuut. We hebben nog een kwartiertje te voetballen hier in Eendijk. Stand is nog altijd 3-0 in het voordeel van de oranje hemden. En ja, het meest opvallende feit eigenlijk van de tussentijd dat ik even niet op de radio ben geweest, is het feit dat Eendijk een vierdubbele wissel doorvoerde. De hele bank die werd het veld opgestuurd. En dat gaf zo waar even wat nieuwe moraal bij Eendijk. Wat nieuwe gezichten, mensen met energie. Maar ja, goed, dan moet je ook wel doorzetten. En dat is niet echt wat er gebeurde bij Eendijk. En er kwam eigenlijk al een minuutje of twee later al een reactie ook van de zijde van Sparta, waarin Slagveer en Vink het veld verlieten. En Vedor Venema en Joep Timmerman het veld betraden. En nu aan de rechterkant van het veld. Dus het Eendijk eventjes wat gaat proberen op te bouwen. Bal wordt naar binnen gespeeld, dan weer naar buiten toe. Aan de zijkant hier wordt de bal teruggelegd. Gaat Eendijk vanaf de achterkant, vanaf de achterin weer opnieuw opbouwen. Gaan ze naar rechts? Nee, toch even naar links. Links balletje terug. Voet op de bal in de cirkel. En dan uiteindelijk ja, best wel een gevaarlijk balletje via het centrum naar rechts. En dan toch de 1-2 die wordt gemaakt. Er zit dan Hugo lekker tussen. Die gaat dan een balletje achter de standbeen heel interessant doen. Maar het gaat goed. En dan is het het uitverdedigen van Patrick Vroeg. Maar die bal die wordt dan opgeschept door, opgepakt door Eendijk. Wouter Beukers uiteindelijk met de bal aan de voet. Die geeft hem dan weer mee. Dan een bal naar de linkerkant van het veld. Die gaat ongetwijfeld achterwaaien of blijft hij binnen. Nee hoor, die wordt keurig netjes door Jorrit Viege afgeschermd. Zodat die bal drie keer achter stuitert. En in ieder geval vervolgens tegen een reclamebord aan landt. En zo mag er een doeltrap genomen worden. Hugo die gaat dat doen. Aan de links van de doelman gaat hij hem terugleggen op de doelman. En dan is het Ischa Bouwman met de bal aan de voet. Die gaat hem hoog geven. Dat gaat ongetwijfeld niet heel ver komen met deze wind. Maar het valt niet tegen. Het is een prachtige controle trouwens van Buitink. Die de bal zo dood op zijn voet legt. Geeft hem dan aan de rechterkant aan Tim Pieters. Tim Pieters bal aan de voet. Geeft hem dan diep. Mooie loopactie van Viege. Gaat aan het 16 meter gebied en haalt hij de achterlijn. Trekt de bal voor. En dan is het Wouter Beukers met zijn lange armen. Nou ja, in dit geval met zijn korte beentjes en zijn lange armen. Omdat hij mag springen. Waardoor hij net wat eerder bij de bal is dan de ingevallen Joep Timmerman. En Eendijk probeert dan op te bouwen. Maar dan is het de andere man die is ingevallen. Vedor Venema die daar tussen zit. Met zijn knalblauwe schoenen schiet hij de bal terug op de knalblauwe doelman. De doelman geeft de bal mee terug aan de rechterkant van het veld. Is het weer opnieuw Tim Pieters. Gaat over de middenlijn heen. Zit er loeren. Waar kan hij hem meegeven? Wordt dan de combinatie gemaakt. Driehoekje. Is het de Viege. Die Viege maakt een actie naar de binnenkant van het 16 meter gebied. Wordt de bal laag voorgetrokken. Zowel Buitink als onze grote vriend Vedor Venema voor het doel. Maar die bal die kwam niet aan, die werd uitverdedigd. Nu wel snel is de ingooi genomen. En dan wordt de bal doorgetrokken buiten die de bal controleert. En dan jaagt hij hem heel hard richting het doel. En dan gaat hij net via de rug van de verdediger van Eendijk, Jasper Beekhuis. Gaat de bal net langs de paal. Maar dat zag er heel gevaarlijk uit, deze goede actie weer van Buitink. Buitink die echt wel met vertrouwen speelt. Dat is leuk om te zien. De corner is trouwens kort genomen. Wordt dan teruggelegd. Is het Timmerman die een actie gaat doen? Nee. Hij trekt de bal voor. Maar dat was trouwens Jesper van Dalen die de actie wilde gaan doen. Maar die bal die werd vervolgens uitverdedigd door Eendijk. En over de zijlijn geschoten. Vervolgens is het nu Tim Pieters die op de eigen helft de bal even teruggooit op Betsema. En Betsema die gaat stilstaan met de bal in zijn voet, armpjes in de zij bijna. En het is nu opvallend dat Tim Pieters nou ja, bijna rechtsback staat. Die geeft hem nu mee aan Jorrit Viege. Nou, mee is een metertje verder. En dan is Jorrit Viege weer uitgestapt, krijgt hij hem, geeft hij hem weer door op Pieters. Pieters gaat dan de combinatie aan. De 1-2 is het die aangaat met Timmerman. Maar dat gaat nog niet helemaal goed. Vervolgens de bal diep naar binnen en is het een tackle daar. Ja.
0: We hebben soms, als je aan de slag bent, dat je vaak de klos bent dat je onderbroken wordt. Nou, dit is weer zo'n gevalletje. We hebben een doel bij Hoevelaken. Blijf hangen. Hoe? Herco, 4-1?
1: Nee, helaas.
0: Oh.
1: Het is 3-2 geworden. Het was een beetje klungelig verdedigen bij Hoevelaken. Het was een balverlies. Het was een randje buitenspel dat op de rechterkant van de Heese de jongen weggestuurd werd. En die schoot de bal beheerst achter Gijs Leeuwenbeek in het hoekje. En Heese had ook twee keer gewisseld. En het is echt ook de drie man achterop met de verdedigers 1-1. Dus kom ik gigantisch door ruimte. Er gaat nu een hele grote kans komen voor Dinant van der Boer. Dat gaat hij draaien, dan gaat er binnenkomen. En een hele grote kans afgeven wordt gemist op de 4-2. En er komt nu een corner aan voor Hoevelaken. Maar het is hier en blijft spannend hier al 3-2 voor Hoevelaken.
0: Dankjewel. Bij NEC staat nog steeds 3-1. Je zit in 83 minuten. NEC had dus 4-1 moeten komen. Maar ja, Sloor, dat was een beetje een merkwaardige actie. Het was invaller... Ik moet heel goed zijn naam zeggen. Dat is Alen Karacinevic. Die kwam erin. Maar die kreeg een misverstand tussen verdediger en de keeper. En die deed met een... echt een halve omhaal. Maar in ieder geval... hij wou hem over de keeper. Viel achterover. En hij ging een beetje aan de zijkant van een goal. Van 16 meter. En hij ging precies een zijnetje in. En anders NEC 4-1 moeten komen. Maar NEC speelde tweede als zorg. Misschien komt dat wel door de vele invallers. Maar er zit geen tempo in de wedstrijd. Ze vinden het wel goed genoeg en we gaan zo meteen Kees van Heuvel bereiken. En Kees, je hebt net al weer wat gebeurd is in Eikenkevee. Dus dan gaan we zo bereiken als Kees hangt. We gaan zo meteen ook weer even naar Werner. Hier wat is spannend, bij NEC is niet meer spannend. NEC moet gewoon beter gaan voetballen, want ze voetballen gewoon niet goed genoeg. De tweede helft is een beetje zomeraan voetbal, moet ik af en toe zeggen. En dan gaan we nu naar Kees van Heuvel. En Kees, Sepp, kom maar in.
15: Ja, wat Kees? Een... Wat een teleurstelling naar JGV, want dit binnenkomst is niet zojuist op een... meneer Berhout, die kan zomaar scoren bijna, maar het is onbegrijpelijk. Die scheidsrechter, de een en andere blunder qua beslissingen. Hij geeft een penalty aan Bennekom en die wordt benut. En dat was net in de periode dat Facebook die was zo op dreef. En het was Bennekom die voor de slagbank rijp was. Maar ja, ze krijgen nu toch alweer best wel weer hoop. Het is Bennekom die nu op dit moment vol op de aanval zit en wil winnen hier. Maar de bal wordt even heroverd door even kijken. Het is Kleinveld. Daan Kleinveld die de bal naar voren rost naar Yannick Bouw. Maar die wordt niet aangenomen hier. Ik zie juist ook twee wissels. Want ik zei je net al, Monique Boerhout is binnengekomen. Voor hem moest Julian Buithuis wijken. En Corné Perol, de doelpuntenmaker, die is er ook uit voor hem. Sheriff, en die gaat nu aanhalen en gaat net in zijn net. Sheriff, die van PVOG komt uit Harderwijk. Het is hier 2-2. En nog steeds zeg ik, we zijn bestolen door de scheidsrechter. Want het had, dit niet verdiend, Bennekom. Terug naar Nijkerk.
0: 2-2, hopelijk kan Veenseborg in de slotfase nog wat doen. Bij NEC is nog steeds 3-1, nog 5 minuten spelen officieel. Met al die wissels zullen er wel zeker 5 minuten bij komen. Bij NEC voetbalt gewoon de tweede helft, want er zijn niet goed. Met vele wissels, 4-5 keer gewisseld. De vaste patronen kloppen niet meer. Natuurlijk moet het invallers natuurlijk wel blijven voetballen, maar nu ook weer invaller. Moet ik even kijken, zijn rugnummer, dat is Omar Tawani, die wil over de bal in stappen, want daardoor krijgt, als hij gewoon aanneemt, kan hij gewoon ingooien, nu zit hij weer mis, kan IVV overnemen, komt daar een voorzet in, en dan is het buitenspel van Werner van aanvoer de Kleine, begint zet de vlak te schuiven, reageert niet, want de bal is in de handen van doelman Hilvers, die de bal naar voren schiet, maar het is gewoon tweede helft niet leuk om te kijken. Koen van der Water neemt de bal goed aan, moet ik zeggen hoor. Na de uittrap kan NEC het overnemen. Kevin Vanesse, Touhami wil de bal geven aan Lorenzo. Komt daar de bal in? Nee, goed verdedigd door de nummer invaller Hilke Spronk. En dan gaan we weer door naar... kan NEC gaan ingooien. Deze neemt even nog gauw mee als spannend is. Als het een beetje snel gebeurt, Maar het is zo Toami doet op zijn dooi gemaakt. Oh. Dus we gaan ook naar Ben, kom er maar in.
16: Makkelijkste kans mis.
0: Ja. Ben, kom maar.
17: Yes, het is net een grote kans voor Buitink. Die de bal zo binnen kan schuiven. Dit is, nu kan die wel weer even alsnog gemaakt worden. Het is nummer 19, de ingevallen Joep Timmermans. Die over heel goed invalt. Ja. En nu de bal voortrekt. En alsnog het doelpunt. Jesper van Dalen die hem binnenschiet. Vanaf een meter of zeven prikt hij hem langs Wouter Beukers. Maar goed, de kans daarvoor was een mooie uitbraak van Sparta Nijkerk. Het was Timmermans, die was uitgebroken aan de rechterkant van het veld. Schoof hem laag voor. En toen was het Buitink die nog op Wouter Beukers stuitte. En degene naast mij zei al van, joh, dit was eigenlijk de makkelijkste bal van allemaal. En die miste die. Nou goed, dat mag ook wel een keertje. Vervolgens is het wel weer meteen raak, omdat Timmermans de bal kon onderscheppen. Laag doortrok en Jesper van Dalen die hem binnenschoof. En zo is het 4-0 geworden hier in Eemdijk. Tegen Eemdijk voor Sparta Nijkerk. En krijgen we hier nog een laatste wissel. Het is Wiegen die het veld gaat verlaten. We hebben al eerder gehad dat Tim Pieters het veld verliet. Dat was in de 79e minuut samen met Keanu Hugo. En Raymond Huizing die erop is gekomen samen met Chima Anyasi. En nu is het Wiegen die eraf gaat. En Stefan Bakker die het veld betreedt. Bakker die wel vaker de laatste 10 minuten ongeveer van de wedstrijd mee mag doen. En zo ook nu weer. We zitten inmiddels in de 86e minuut van de wedstrijd. 4-0 is de stand. En dat is voor Sparta Nijkerk een luxe. Dat nou eigenlijk het aantal doelpunten zijn we ongeveer gewend. Ja.
0: Ja, ik ga je onderbreken. Ik ben weer de klos. We gaan naar Hoevelaken tegen Herco.
18: Goed nieuws.
0: Goed zo.
18: Het is zojuist 4-2 geworden. Hoevelaken was een buitenspel. Die scheids liet staan. Iedereen stond stil. En er werd een schot op goal gegeven. En die werd verrichting veranderd. Waardoor Hoevelaken corner kreeg. En Dina van der Boer die draaide hem in één keer in het goal. Door de stevige wind zeilde hij dit goal in. En ze is nog een kleine 3-4 minuten hier te spelen. Er zal er extra tijd bij komen. Zodat hier 4-2 voor Hoevelaken. En nu wordt Dinant van der Boer weer op links weggestuurd. Want ja, de ruimtes zijn heel groot nu over het hele veld. En de verdediging van Hees die wint dat wel. Dus er kunnen gekke dingen gebeuren met voetbal. Maar het ziet er wel goed uit dat Hoevelaken hier vanmiddag 3 punten op klein over gaat houden.
0: Nou, dat is hier wel goed. Die was wel van, dat hoort wel. Maar wat spannend is met uw BNC, want BNC is het, gewoon geplust achterin. Er is een ingooi aan de kant van het veld. Via doepen te maken, Willenberg gaat de bal een beetje bal in, wordt hij gewoon via 2-3 voeten van NEC, wordt hij gewoon van doelijn gered door de keeper zelf. De keeper staat nog doelijn, moet hij hem duiken, dat weet ik. Het was een heel kort mooi hakballetje van Job van den Berg. Die had met het hakballetje, het is dat de doelman heel goed oplet hoor. Als hij bij de paal wegtikt. Anders hadden we 3-2 gestaan. Hadden we nog een zeer spannende 4-5 minuten gehad. Want NEC, ja, ik ben helemaal niet van het vele wisselen. Want het is gewoon niet goed als je veel wisselt. Maar ja, de spelers moeten speeltijd krijgen. Maar je moet gewoon in de 4-0 moeten maken. En gewoon door moeten gaan en dan te wisselen. Maar ja, ik ben geen trainer. Slotfase, Sparta Nijkerk uit de Eemdijk 0-4. Werner.
17: Ja, dat klopt. 88e minuut van de wedstrijd zitten we in. En het zou toch wel eens lekker zijn voor Sparta Nijkerk als ze de 0 weten te houden. Maar goed, dan moet deze bal er niet in vliegen. Vanuit achteruit wordt er diepte gemaakt. Is het Willem Bout die gezocht wordt. Maar de bal die waait langzaam zo in de handen van de doelman Ischa Bouwman. Die heeft nu de bal aan de voet. Die wordt ook niet echt opgejaagd. Dus hij zit te wachten van jongens, gaan we nog wat doen? Nou, uiteindelijk is er dan toch de spits van Eemdijk die ervan wat druk gaat zetten. En dan gaat de bal naar Anyasi die zojuist is ingevallen. En dan wordt de combinatie gemaakt. Eventjes balletje terug op Ischa Bouwman. Maar geeft hij man Koida. En die doet met zijn kauwgompje in zijn mond eventjes goed. En god dat je dat nou kan doen, joh, met een kauwgompje in je mond voetballen. Maar goed, maakt niet uit. En hij geeft hem in ieder geval mee aan de rechterkant van het veld. Is het Raymond Huizing die is ingevallen. Huizing speelt op de plek van Wiegen. Wiegen die zojuist ook het veld verlaten heeft. Was eerst even doorgeschoven naar rechtshalf en zojuist dus gewisseld. En Raymond Huizing is weer een beetje aan het terugkomen na zijn blessure. Maar Wiegen die doet het echt uitstekend voor hem. Nu Koida die de bal mee gaat geven.
13: is het timmerman die gezocht wordt. Stefan Bakker, excuus, die zojuist is ingevallen. Die geeft hem even terug op buiten. Die gaat dan voorleggen en dan is hij daar. Bijna een doelpunt, maar het is Wouter Beukers. Ik weet niet waar hij die arm vandaan haalde. Maar met zijn lengte zag het er wel heel spectaculair uit. Hij duikt hem uit de kruising, tikt hem met een katachtige reflex. Tikt hij hem naast zijn doel. En zo mag Sparta Nijkerk de achtste corner van de wedstrijd gaan nemen. En dan is het niemand minder dan Patrick Vroeg natuurlijk weer achter de bal. Met zijn linkervoet gaat hij hem voorttrekken. Hoogte wordt gezocht, uiteindelijk weggekopt door Eendijk. En dan is het Kooida die daartussen zit. En dan mag er nog een keer een voorzet komen. Maar komt niet. De bal die gaat naast. Ik weet niet waarom Vroeg hem liet lopen. Waarschijnlijk stond hij buitenspel. Dus dacht hij van ja, dat heeft geen zin om hem aan te nemen. Dan laat ik hem wel uitgaan. Dat is voor hem moeilijker dan als de bal van de grond moet komen. Want nou moet hij ingegooid gaan worden. We zitten inmiddels in de 90ste minuut van de wedstrijd. Bij Eendijk hebben ze toch nog een beste speler van de wedstrijd gevonden. Het is nummer 6, John van Gulik. Nou, die is ingevallen, dus die heeft
19: voor de strijd gegaan.
13: Die was de tweede helft, denk ik, ingevallen. Maar ja, het is inderdaad zo dat de scheidsrechter hier de man of the match is. Want die fluit heel kordaat, zit overal heel goed tussen. Lost alles mondeling op, als het net even wat ruw wordt. Maar hij heeft ook niet heel veel zin meer in extra veel tijd. Hij trekt er 18 tellen bij. En dan is het hier afgelopen in Bunschoten Spakenburg. En zo wint Sparta Nijkerk hier 4-0 door een echt wel goede puiken tweede helft. De eerste helft was niet best. Maar de tweede helft is er een goed herstel. Ik denk dat er een goede preek heeft plaatsgevonden in de rust. En nou ja, goed, dan kunnen we nog eventjes de opsomming maken. Het is natuurlijk tweemaal Buitink die gescoord heeft. Betsema die een doelpuntje meepikte. En tot slot was het Van Dalen die de bal binnenschoof zojuist een minuut of 5-6 geleden. 4-0 wins voor Sparta Nijkerk tegen Eendijk. Terug naar NSC, denk ik.
0: Ja, we zijn nog steeds aan de gang. Waar die tijd vandaan al weet ik ook niet. Het is een paardje gewisseld. We gaan even kijken of we contact opnemen kunnen met Herco, met Kees. Bij Hoeflaken was het natuurlijk 4-2, bij Kees is het 2-2. Dus daar is het spannend. Misschien NSC een doelpuntje, maar oh, wat een kans voor Koentje. Koen van de Water. Goede bal aanpassen hoor. Goede paas van oma Taomi. Je geeft de bal voor. Goede aanname. Dat klinkt heel goed te scoren, maar deed hij niet. Dus helaas. Dus hij gaat schijnen over, als hij de bal goed aanneemt, kan hij gewoon over de keeper staan en dan kan hij de 4-1 maken. Dat gebeurt niet. Herkel laat wel. Kom erin, Herkel, slotfase.
18: Ja, Hoevelaken net de kans om een 5-2 te maken. Maar, ja, het is haast moeilijker om te missen dan te scoren. Maar Dina miste die 1-0 hier op 5-2. Hoevelaken heeft ja, echt nu al de regie in handjes. De hees is wel geknakt en de scheidschap nog aan dat er nu nog een minuut te spelen was. Zero. Op Hoeflaken en de bal van Hees die mislukt en die komt in de voeten van Gijs Leebeek die alle tijd neemt. En je ziet ook Hees maakt ook geen aanstalten meer om druk te zetten op Gijs. En Gijs gaat nu de bal gewoon rustig

0: van meneer Berhout. Ik ging net langs de goal van Bennekom. En zo zijn er wel meer momenten dat Fanboys die had kunnen afmaken. Ik denk dat met nog... Oh nee, hij is al helemaal vol, het klokje. Ik denk dat er nog best wel minuten bij komen. Want er was een blessure van de grensrechter. En er moest een inval grensrechter worden gezocht. En die vonden ze in het publiek. Dus voordat hij zijn tenue en zo aan had en de vlag in de hand. Het duurde ook weer even. Dus ik denk dat ze hier nog wel 5 minuten even doorgaan. Hier is het 2-2.
1: Dan gaan we door. BNC is in ieder geval afgelopen. Eindstand is 3-1 geworden. Verdiende overwinning. Maar het is een matig plaatje. Dus voor mij, dan gaan we even een kort plaatje draaien. Dan gaan we even kijken of we Kees in de slotfase kunnen bereiken. NEC wint met 3-1. Goede eerste helft, slechte tweede helft. Maar ja, 3 punten zijn binnen. Ze zijn van de 0 af. Hier is AH. Dekom niet.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het weer wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig.

0: uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Dat was Liverpool to Southampton. Door dus en ja, dat start de muziek. We gaan afsluiten met Sportmatinee. Het duurt pas dus 5 uur, maar ja, tijdverbonden aantal dingen iets. De uitslagen van vandaag in Dijk Sparta. Rusland was 0-0, eindstand was 0 tegen 4. 1-0-1 Benzema, 0-2 en 0-3 Buitink en 0-4 Jesper van Dalen, oud Eendijk. Veser Boys tegen Bennekom, 0-1 voor Bennekom, 1-1 Coné Parool, Ruizendaal 2-1 en uit de strafschop maakte Bennekom met 2-2. Veser Boys had nog een doelpunt verdiend. Maar ja, zoals waar is, eigen grensrechters vlaggen niet pas een bal, wel of niet over de lijn is. Dat zou ik ook niet doen, bij al respect, maar helaas kostte Veser Boys wel 3 punten. NEC IBV. Goede eerste helft, waar 3-0 eigenlijk te weinig was met de mooiste goal van de dag. Ik denk van de wedstrijd was van Quint. Schoot een bal te vrije trap van 16 meter van de goal op 18 meter. Strak in de bovenhoek, keeper kansloos. Uiteindelijk werd het 3 tegen 1 door Wellenberg. 0. Het was 1-0 door Martina, 2-0 door Liefting, 3-0 door Ryan Quint, of Joey Quint en 3-1 door Wellenberg in de 75e minuut. En voor de rest tweede helft was matig, te veel gewisseld, was gewoon niet goed genoeg. Maar dat moet de volgende keer beter. En Hoevelaak de Mint met 4 tegen 2, dat is een goede overwinning voor het seizoen. Voor Hoevelaak over 2 wedstrijden met 8-1 en nu winnen ze de openingfase thuis met 4 tegen 2. Was spannend ook daar, soms wat hotse knotse Begonia voetbal, zei Herco, maar ja, het was af en toe 4-2 zijn de lekkerste punten. En zo starten alle ploegen punten met punten. Veenseboers helaas maar eentje, de andere clubs zijn er 3. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Sportmatinee.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: weekendsfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De Rustdijk teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het besturende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Het bestuurde lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. Het weer wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

105FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: A1 Radio, goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Het weer wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: ga er niet meer op noemen, want dat is alles wat wij, niet alles wat wij draaien, maar het is wel het grootste groep wat wij draaien aan muziek. En dat deed je vanavond met een prachtig nummer, maar ik zou er meer over zeggen, want ik ga eerst natuurlijk Ronald welkom heten.
1: Goedenavond, Timmer.
0: En Luc heten we welkom.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Johan weer voor de techniek. En Valerie voor social media. Dus we hebben alles weer zoals het hoort bij elkaar. En dat is radio maken.
1: Ja, we gewoon lekker met Nederlands trots, mag ik het zeggen?
0: Ja, ja, mag jij zeker zeggen, Ronald. Ilse de Lange. Je hoort op het moment volgens mij weinig van haar. Of weer heel veel. Oh, daar ben ik weer niet op de hoogte.
1: Ja, maar we moeten ook zoveel muziek luisteren, dus ik kan hem niet bij te houden.
0: Oh,
1: daarom draaien we er ook lekker.
0: Ja. Maar goed, Ilse de Lange. Het blijkt dus heel veel te zijn dat we haar horen. En Living on Love. Dat is al een poosje geleden dat die uitgebracht is. Maar...
1: Goed om er mee te beginnen. Heerlijk voor lekker 2 uur weer Countryland.
0: Ilse die is zowel op country als op Americana. Soms ook pop. Ze doet overal aan mee. Dus dat is wel leuk. Goed, dan hebben we vanavond in onze studio Luc. Goedenavond, Luc. Vertel het eens, jongen. Wat heb jij?
3: Ja, ik heb weer een hele leuke band gevonden. Een tijdje, alweer een paar jaar geleden, was ik in Rotterdam op het Bluegrass Festival op Pijnakkerplein. En er was een heel leuk bandje. Eigenlijk van origine een Italiaans bandje. En dat,
1: Ruben en Matt en de Truffle Valley Boys. Wat een hele naam.
3: Een hele naam. Moeilijke naam voor mij om uit te spreken, maar wel een hele leuke band. Een hele goede bluegrass band. Ja, je weet het, ik ben natuurlijk groot fan van bluegrass. En dat zijn we hier eigenlijk bijna allemaal wel. Maar we gaan nu luisteren naar een liedje en dat is Picking Truffles.

0: Luc, dat was lekker vlot.
1: Dat is een vlot stukje muziek, hè?
0: Ja, die knalde dus
1: dat
0: uit.
1: Is echt bluegrass zoals het bedoeld is, hè?
0: Klopt, ja. Ja.
2: Helemaal goed, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, dan gaan we door met de Sick Brown Band. En die vind ik fantastisch. Er zitten zoveel leuke dingen bij. Een leuke band ook om te zien. En zo spontaan op het podium dat die jongens zijn. En in dit geval deze samen met Jimmy Buffett. En is het nou, Jimmy Buffett, weet jij?
3: Nou, Zac Brown heeft een beetje een band met Nederland. Want onze eigen Douwe Bob, die had natuurlijk het nummer Note to Self. Prachtig mooie country nummer van hem. En Zac Brown zag dat en die vond hem zo mooi. Die had zoiets van, kom gezellig bij mij en kom meespelen. Dus toen stond hij in één keer op het podium samen met Zac Brown. En Note to Self te spelen.
0: Zo.
3: Schitterend mooi nummer, prachtig mooi stieltje. Daar hebben we vandaag in Duitsland nog meer van, dat apparaat. Ja. En dat was toch leuk voor hem om daar te mogen optreden samen met Zac Brown.
0: Maar
3: Zac kan het zelf ook natuurlijk wel, dus er kunnen genoeg plaatjes van draaien.
0: Maar ik vind zelf op het moment dat al onze Nederlandse artiesten die we hebben, dames, heren, hoe ze ook zijn, allemaal een bijzondere plek hebben in de ook Amerikaanse countrywereld. En daar ben ik heel trots op.
3: Nederlanders laten zien ons kunnen.
0: Ja, zeker.
3: En wij laten het graag horen.
0: En dat gaan we dus doen met de Zac Brown Band en Jimmy Buffett en Knie Deep.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En een beetje een andere oude doos dan u van ons gewend bent. Want we gaan nog even terugblikken, namelijk naar het Bristol Rhythm and Roots Reunion. Die was in het weekend van 12 en 13 september. En in verband met onze samenwerking met Bristol, daar doen we daar natuurlijk graag even weer een verslagje van. U kunt sowieso op onze website gaan kijken naar kantelant.nl. Kunt u het interview met Richard Oakley, die we al eerder gehad hebben, met de directeur van het festival. Maar wij gaan natuurlijk hier vooral lekker uw kennis laten maken met de prachtige muziek. Een enorme line-up heeft er opgetreden gedurende die drie dagen. Maar wij pikken even de vier mooiste eruit. Volgende uur krijgt u nog iets te horen van de Old Crow Medicine Show. Maar we gaan nu draaien de drie toppers, zou ik wel even zeggen, van het festival, zoals Richard zelf ook zei. Als derde liedje krijgt u Sierra Farrell, een dame die uit die omgeving vandaan komt, een beetje een thuiswedstrijd speelde. En zij zingt dan American Dreaming. Daarvoor krijgt u een hele mooie instrumental van Marty Stewart. En namelijk het liedje Soldier's Joy. En dan zie je dat muziek ook prachtig kan zijn zonder zang. En zeker als je dat in de zeer begaafde handen van Marty Stewart laat zitten. Maar we beginnen met de Del McCoury Band. En die horen er eigenlijk niet bij, vinden ze zelf. Maar wij vinden van wel. Maar zij zeggen, count me out.

0: Nou, ik vond ze prachtig.
1: Ik kan me voorstellen dat het een zeer geslaagde festival is geweest. Dit soort muziek.
0: Als dit de hoofdmoot is geweest, ja zeker. Maar wat ook bijzonder is, we gaan nu naar toch nog een oude doosmoment.
1: Klein, hè? We moeten dat toch eventjes doen, hè?
0: Ja, ja. Zeker. Hey, dat doen we met Bill Monroe. Hij is geboren op 13 september. Oh, dat is een paar dagen geleden. In 1911 in Rosine. Daar zijn we toen geweest, hè? Dat plaatsje. Daar is een museum en daar is van alles van Bill Monroe. Maar goed, hij is jammer genoeg overleden op 9 september 1996.
1: Ja, 30 jaar geleden dus. Daarom is het goed dat we nu eventjes aandacht aan hem besteden.
0: En dat gaan we doen met een heel bekend nummer van hem. Blue Moon of Kentucky.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de internationale socialistische jongeren. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Everyone.
3: We're Lindley Creek
4: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
2: And you're listening to Countryland, the best in country and bluegrass on Dutch Radio.

0: Wat een prachtig nummer, Ronald. Waar Mooi. Heb je die vandaan?
1: Van mijn vrouw. Die kwam haar tegen, namelijk een liedje ervan. Dan stuurde ze gelijk naar mij door. Want de dame waar we net naar geluisterd hebben is Aubrey Buck. Een jonge dame van 21 jaar die net begonnen is nu in Nashville, zal ik maar zeggen. Ze heeft wel op social media al een en ander toe gedaan, TikTok en dat soort dingen. Maar die dame heeft gewoon de gitaar gepakt, is bij een producer naar binnen gelopen en zonder enig opsmuk letterlijk gewoon een gitaar, een zangeres en een prachtig mooie stem met een prachtig mooie inhoud van liedje. En zo krijg je een hele mooie country.
0: Ik wou zeggen, dit is de manier om country te maken.
1: Het liedje wat mijn vrouw toestuurde was een ander liedje dan dat we nu hebben geluisterd. Namelijk, want dat liedje ging meer over van ja, hoe voelt het als je de mensen verliest waar je van houdt. Ook een heel mooi nummer, zeker met haar stem. Maar dit liedje was Still Mill Town. En dat ging eigenlijk over haar geboortedorp, geboortestadje. Een klein oud vervallen stadje ongeveer in Amerika. Eigenlijk, waar zoals zij zingt, je heel veel mensen nooit uitkomen. En eigenlijk alleen maar de deur open doen en verder niet. Ik durf te voorspellen dat dit niet het laatste keer is dat we van deze jonge dame iets hebben gehoord.
0: Heel verstandig.
1: Want het, de muziek is gewoon prachtig en die stem ook.
0: Ik kijk er nou al naar uit.
1: Dan gaan we even naar een dame die 21 jaar met wat levenservaring is.
2: Ja, die is al een paar dagen bezig.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Trisha Yearwood.
2: Trisha Yearwood. En ik vind het ook een hele goede zangeres. En ja, ook dat is ook weer zoiets. Ze is eigenlijk de echtgenote natuurlijk van niemand minder dan Garth Brooks. En die is ook bij ons bekend.
0: Die hebben wij gezien in Amerika, Luc.
2: Die hebben jullie gezien, ja.
0: Ja, live.
2: Dat is echt fantastisch. Het moet echt fantastisch geweest zijn. Dat kan
0: op
2: niet
0: kilometers
2: anders.
0: Afstand, maar...
1: Luc zal ze aan hem gedacht hebben toen ze dit liedje schreef dan, de titel.
2: Ja, we gaan dus in ieder geval nu naar Thinking About You van Trisha Yearwood.

0: fantastisch, die Tricia Yearwood, die kan er ook wel wat van. Als alleen maar kookboeken maken.
1: Ja, ze doet ook kookprogramma's, hè?
0: Ja, ze doet kookprogramma's en kookboeken schrijven en dat. Ja, dus,
1: maar ze kan prachtig zingen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook...
0: Ja, en met Kaart samen, dat is een fantastisch duo. En we gaan naar iets leuks. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want ik heb er al jaren en jaren geprobeerd om te kijken of ik haar voor elkaar kan krijgen. En toen kon ik via Toerlijke Mind, kon ik Sarah Jory in de studio krijgen. En die hebben we opgenomen. En de muziek die we daarvan hebben, dat hoort u zo meteen. Dat ziet u zo meteen wel op de site, geloof ik ook. Ja klopt. En dit is het eerste deel met de aankondigingen van Annette van Toerlijke Mind.
2: Oké, het eerste nummer wat we gaan doen is een nummer van Danny Lee. Sarah heeft regelmatig met haar gespeeld in het verleden. Albert heeft met haar gespeeld in het verleden. En het leuke was, zij trad op in Arnhem. En ik zat in de zaal met kind op schoot. Kind was net 2. Te luisteren naar het concert van Danny Lee, waar Albert haar begeleidde. En toen zei ze in één keer, nou leuk, zegt ze. Er zit een zangeres in de zaal. Ik denk, nou dat is leuk. Dus ik keek een beetje om me heen. Ik denk, nou ik ben benieuwd. Toen zegt ze, ja, die gaat samen met me zingen. Ik denk, nou dat is leuk. En toen zei ze in één keer, Annette, kom je naar voren? Nou, was fantastisch natuurlijk. Dus toen heb ik samen met haar een nummer mogen zingen. En ze heeft gewoon prachtige nummers. En dit is er eentje van, Oh Lonesome.

0: Thank you, thank you, thank you.
1: Could you introduce yourselves for the audience?
2: Hi, my name's Sarah Jory. I'm a pedal steel guitarist and slide player from England. But I'm nice, even though I'm English.
3: Welcome. The nice version.
0: Well, my name is Annette. I'm a singer. Ik ben gewoon Annette en ik zing.
3: En ik ben Albert. En ik ben de gitarist. I'm Albert. I'm the guitar player.
0: Het nummer wat we nu gaan doen is een nummer wat Sarah heel erg leuk vindt. Zullen hem eigenlijk altijd wel in de setlist duwen. En nou ja, ontkomen er dan ook niet aan om hem vandaag te doen. Prachtig nummer van Ashley Monroe, Like a Rose.

0: Ja, toch prachtig, heerlijk. Hè? Ja, Brooklyn Bullets, we zijn helemaal weer terug. We zijn helemaal terug bij de Ewopjoep.
1: Ja, helemaal. Ja, ik had echt zoiets van, dit is die Brooklyn Bullets. Dat is toch een hele goede groep. En het leuke is, er komt dus echt hele goede bluegrass uit Noorwegen. Hè?
0: Ja, we hebben de prachtige muziek al vandaag gehad, moet ik zeggen.
2: Ja. En we hebben kunnen genieten van ze op de muziekschool.
0: Ja, ook dat nog. Hele leuke gasten. Maar ja, we gaan nog door met het laatste nummer van dit uur. En dat is ook een Ewopgangster. We gaan namelijk naar Christy Cox. En zij zegt gewoon, if I keep on loving you. Ja, net als we tegen de luisteraars zeggen, als u gewoon lekker blijft luisteren naar ons, dan blijven wij ook wel van u houden. En dat doet zij dus ook.
2: Zeker.
0: Dus luister naar Christy Cox als laatste van het uur.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
3: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: gewoon weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl. Country, bluegrass, old time.
1: Americana.
0: Dat nog. Had ik even vergeten. Maar goed, tweede uur begonnen we dus met de Old Crow Medicine Show. En het nummer Tennessee Bound. En het is wel even bijzonder, want we hebben daar wat over te vertellen.
2: Ook deze band heeft opgetreden bij Bristol. En in het kader daarvan hebben we de eer gehad om met Catch de Zanger een interview te hebben, een kort gesprek. Die komt later nog op de socials en op onze website en op onze YouTube te zien. Ja. We hebben alles een beetje gedoseerd. Maar het was zeer aangenaam om met die man te praten. Dus, hij heeft genoeg energie, laten we daarop houden.
0: Ja.
2: En daarom hebben we dit liedje ook gedraaid. Om een lekker uur even weer vlot beginnen.
0: Zou hij ook zoveel energie gehad hebben na de optreden?
2: Ik denk het wel. Die man heeft ook maar je energie te veel. Dat was echt, maar goed, hou onze social media's in de gaten met Kanteland RTV. Houd YouTube in de gaten. Houd onze website in de gaten, natuurlijk kanteland.nl. Houd de website van de AE Media Groep in de gaten, want daar staat ook van alles en nog wat. Dus daar komt uiteindelijk. U kunt er binnenkort ook weer heen voor alle andere leuke zaken, maar daarover straks meer. En daar komt ter zijne tijd ook dus het interview met Old Crow Medicine Joe.
0: Maar blijf ook luisteren.
2: En want we gaan nu naar. Ik denk niet dat we het nog een keer hoeven te introduceren, Luc.
3: We hoeven het niet te introduceren, maar. Ik wil het toch nog wel even noemen. We gaan wel naar onze engeltje. Ja, dat is natuurlijk. En daar kan ik wel wat over zeggen. Het is al een hele oude opname. Ik denk zelfs uit 1989. En we gaan luisteren naar Two Highways van Alison Krauss en Union Street.

0: Nou, dat was Alison Krauss. En wie kent haar niet, zeg ik dan altijd wel.
1: Ja, en toch heel leuk, hè? Het is een hele oude opname. Dit was nog voordat... Want dit is echt nog vanuit de begintijd.
0: Ja.
1: En dat vond wel weer eens leuk om zoiets...
0: Maar goed, we kunnen nog wel wat jaren vooruit met de muziek van haar. Dus dat scheelt al.
1: Nee, ze heeft een heel grote... Ik heb bijna alles van haar, dus we hebben nog wat te gaan.
0: We hebben nog wat gaan. Dan ga ik even ook terug in de tijd. En dat was in Barneveld, in de Veluwe. Daar kon ik genieten van een concert van de volgende artiest. En dat is Kenny Rogers. En die heb ik toen in Barneveld mogen zien. Lekker was dat, hoor. Grote zaal vol met muziek. Maar ja, ik heb wel begrepen dat er toen wat geld bij moest om de avond voor Kenny mogelijk te maken. Ja. Maar ja, hij had een stelletje hele bekende nummers. Lucille en noem maar op, dat zijn allemaal die nummers. Maar deze was ook één van zijn bekendste. The Coward of the...

0: Nou, wat vinden we van deze artiest? Jammer genoeg is hij niet meer, maar hij heeft ook films gemaakt. Hè? Over mensen, dus die samen...
1: Hij heeft heel veel moois achtergelaten en daar kunnen we nog heel lang van genieten.
0: Oh, dat zeker, dus, ja.
2: Ja, en hij heeft ook prachtige duetten gedaan met Dolly Parton. Hè?
0: Ook dat nog. Ja, over deze man is eigenlijk heel veel te vertellen.
1: Nou begon je net al het eerste uur over de vader van de Bluegrass.
0: Ja.
1: Dus had je de rode draad alweer te pakken stiekem?
0: Trak het alweer te pakken.
1: Want de volgende ook?
0: Ja, we gaan naar een hele goede Bluegrass speler. Hij speelt diverse instrumenten, is zanger, componist. En hij regelt zelf de nummers op een eigen platenlabel sinds 1997. Nou, ik vind dat wel de moeite waard. Volgens mij heeft hij ook de mandoline van Bill Monroe gekregen, als ik het goed heb. Of tenminste sowieso in het museum, dat ze hem daar hebben laten spelen op de mandoline van Bill Monroe. Maar ik weet niet of dat toen al zo was dat hij dat kreeg. Maar dat is niet zo lang geleden. Volgens mij nog maar een jaar of anderhalf, twee geleden, dat ik me herinner. Of misschien drie. Maar goed, het bleef in de familie. Want de familie van Bill Monroe was Uncle Ben en daar luisteren we nu naar.

0: Hallo luisteraars, ik ben Arnold Lasseur van de Bluegrass Boogieman en u luistert naar Countryland Radio.
1: Goed, dat was dus Ricky Skeks en het nummer Uncle Pen. En ik zit met Johan af en toe alweer een beetje te zoeken van wat kunnen we nog gaan doen als we volgend jaar naar Amerika gaan, want dat is echt nog de bedoeling. En dan gaan we zeker naar de hut van Uncle Pen. Want daar zijn we toen geweest, maar ja, misschien zijn we te bang geweest. Want volgens mij waren er wel mensen binnen. Maar ja, we mochten dus eigenlijk volgens het hek niet meer naar binnen, want het was afgesloten dus. En dan gaan we naar Luc.
2: Ja, ik doe ook eens een Nederlandse inzending deze keer. En ik vond het wel heel erg leuk. Het is de band De Strootklinkers uit Groningen. En die hebben een prachtig liedje geschreven, gezongen. En dat liedje, dat zou je echt moeten luisteren. Ik denk dat, dat het in het Engels moeilijk te vertalen is. Want het is echt wel een beetje plat Grunnings. Dus maar we gaan luisteren naar het liedje. En dat heet heel domweg Koekoek.
1: Ja, daar komen we even op terug. En, want de Straatklinkers, die band, die kennen wij al jaren. Ze hebben ook ooit bij de EWOP
2: geweest. Ze zijn bij de EWOP geweest, ja.
1: Dus, dat was toch een bijzondere tijd, vond ik. Jammer genoeg dat ze later niet meer kwamen. Maar
2: ja,
1: we hebben nu nog weer een keer de band Straatklinkers.

0: Nou, koekoek.
1: Ja, dat was het.
2: Dat was het liedje, ja. Ja.
3: Ja. Een liedje draaien toch nog een beetje voor Jaap?
0: De volgende.
3: King of the Road.
0: King of the Road, ja, die gaan
3: maar
0: we
3: wel van twee artiesten die jij nog leuk vindt.
0: Ik vind ze fantastisch. Ik heb haar, toen zij dus die ziekte had, dat zij dus geleden heeft, heb ik heel veel gevolgd. En ik weet zeker dat er meerdere mensen zijn die daar een moeilijke periode door gehad hebben. Want wat was dat een fantastische zangeres. Eigenlijk samen, ze waren zo goed. En die dochter die heeft nou ook een hele zware operatie gehad. Maar ze is hier bovenop en het gaat allemaal weer goed, gelukkig met haar. Maar Joey en Rory, King of the Road.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Bij de rellen rond een extreem rechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall and you're listening to

0: Nou, de Crascals. Keep on walking. Wat kun je er meer over vertellen, Luc?
1: Ja, dat het gewoon een hele goede band is.
0: Ja, dat geloof ik ook.
1: En ja, het zijn zes heren die er echt een feestje van maken, geloof ik. Want dat is... ik heb nu twee cd's van ze.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind ze allemaal even goed, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ik was ook een beetje fan van hun, hoor. Want in die tijd dat ik met de Bluegrass een beetje begon, waren hun ook al bezig.
1: Ja, hun zijn echt... Ik hoop dat ze nog eens een keertje naar Nederland komen voor een concert en dat we er dan ook heen kunnen.
0: Maar ja, dan gaan we nog eens een keer kijken, Luc.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat
1: is de moeite waard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de volgende. En dat gaan we doen met het verhaal van Ronald.
2: With an instrument like yourself, I heard songs with a lot of bass, with a lot of excitement, enthusiasm, but also heard a song with a lot of emotion and let low-key. Is there a limit in the range of the instruments that you can drift between, or is it just the person who plays it?
3: I think the limit comes in your own mind. I think with any instrument you play, the steel guitar for so many years was always kind of associated with, well, initially Hawaiian music and then with country music. But I think as the years have gone on, it's gathered a lot of momentum right across the board. And I've been really lucky with artists that I've worked with and situations that I've been in. I've worked with orchestras, I've worked with the Royal Philharmonic, with the Halley Orchestra, and that, the steel guitar just becomes part of something. You have your part of the sound, and I think your own, the limitations of the instrument you play, I think are in your own mind, you know, and we can all push ourselves. And I'm a firm believer in the pedal steel can play anything, you know. Maybe the player can't. Maybe the player has a little. But as an instrument, I think it can be used in any music. Okay, so this is an instrumental that I originally wrote as a bluegrass song on the acoustic guitar. And then messing around one day at home in my studio, I thought this could make a really nice, slow pedal steel instrumental. So I hope you like it. In memory of my dad, this is called AJ's Reel.

0: Thank you.
1: Can I now say tot ziens?
2: En dat mocht inderdaad Sarah Con tot ziens zeggen. We zijn natuurlijk in Minds en Sarah Jory enorm dankbaar dat ze bij ons hebben opgetreden in de studio. Dat ze deze heerlijke opnames hebben kunnen maken. Gaat u vooral naar www.kantiland.nl, want daar vindt u nog veel meer leuks. Namelijk, want ze hebben nog een extra bonus track opgenomen en die hebben we speciaal daar op de site staan. U kunt er ook alle liedjes nog eens een keer terugluisteren. En u kunt ook het hele interview terugluisteren. Want wat u gehoord heeft, is een kleine stukjes. We hebben een heerlijk gesprek gehad met z'n vieren. En dat is keurig allemaal opgenomen. Het interview is natuurlijk in het Engels gedaan vanwege Sarah. Maar onze eigen Valerie is heel erg druk bezig geweest. En die is druk om alle ondertitels erbij te zetten. Dus binnenkort kunt u al het hele interview rustig terugkijken met een Nederlandstalige ondertitels eronder, zodat u precies begrijpt waar het over heeft. Ik wil u ook heel graag verwijzen naar de website van de AE Media Groep. Onze de host waar wij hier gelukkig mogen zitten. Kijkt u daar op hun pagina van YouTube. En daar vindt u ook een prachtig filmpje. Daar staat eigenlijk alle liedjes achter elkaar met alle teksten en interviewtjes ertussendoor geknipt. Daar is Johan en Valerie heel druk mee geweest. Maar ze hebben gewoon een prachtig resultaat geleverd. Heerlijke muziek en die kunnen we niet vaak genoeg gaan draaien. U kunt er niet vaak genoeg naar luisteren wat ons betreft. Dus gaat u dat vooral doen nadat we nog één liedje hebben gedraaid natuurlijk in deze uitzending. Want we Kantiland, dus we hebben nog eenmaal wat leuks. Aangezien ik er zit inderdaad, hebben we wat meer dames vandaag. Ik denk helemaal niet erg, we hebben mooie zangeressen. We gaan luisteren naar een prachtig liedje van Becky Slegel, Colorado Line.

0: Ik mag met trots zeggen dat we een mooie uitzending van gemaakt hebben en dat we met alle muziek die we gebruikt hebben erg hebben kunnen genieten.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Kijk u dus op www.kanteland.nl, want inmiddels staat alles gepost, geblazen en veranderd, zodat u nog veel meer lekkers, leuks kunt genieten van prachtige mooie muziek van ons.
0: Zeker, zeker. En morgen dan is onze playlist ook weer op de site. En dan kunt u dat ook even bekijken. En ik ga toch jammer genoeg dankjewel moeten zeggen tegen iedereen. En dat ga ik eerst doen met Ronald. Ronald, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Luc, jij ook, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, joh.
0: Fijn dat je weer bij was.
2: Ja, leuk. Ik vond het ook geweldig.
0: Ja, Johan, jij ook weer bedankt voor de techniek. En Valerie voor social media en alles wat daarbij hoort.
1: En de ondertitels.
0: En de ondertitels, ja. Dus, volgende week dan zitten we hier weer met het vaste team. Met Harro en Leen en Gerrit. Dus dat komt volgende week weer. En nu ga ik tegen u zeggen, luisteraars, ik vond het leuk. Dank u wel. Tot de volgende keer.
3: That's the wrong chord, guys.
4: Thank you. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force. Dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken. En hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
5: AE Radio. AE Radio. Goedenavond.
6: Onderweg op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: DJ Tony, de beste Italo.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force. Dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken, en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: DJ Tony, de beste Italo.

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio

Dames en heren, een hele goede avond. Ik mag van harte welkom heten bij een nieuwe aflevering van Studio G. We hebben vandaag nog weer een special. En deze special die zal in het teken staan van de Franstalige muziek. Dan wel muziek gemaakt door Franse artiesten. Dit en het volgende uur, dus muziek uit vakantieland nummer 1.

entends? Tu les entends, Gigi?

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit. Haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Stuur.

Welkom terug, het tweede uurtje van Studio G. Net als in het vorige uur draaien we muziek uit Frankrijk. Dan wel muziek vertolkt in het Frans. Voor een volledige playlist, kijk dan even op onze Facebookpagina. Daarin kunt u precies zien welke platen er gedraaid zijn in dit en in het vorige uur. Heel veel luisterplezier en wat mij gaat alvast graag de volgende week voor een hele nieuwe aflevering van Studio G.

barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie.